aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn trouw. Als ik twijfel

En dat was net Sela en die zongen voor ons Zegen komt van u. Nou gaan we verder met 1600 mannen en zingen vanuit Katwijk en Zie. Psalm 135, het eerste en het 12e vers. Prijs de naam van uw God, Sion loof met dankbare stem.

En dat was net Sela en die zongen voor ons Zegen komt van u. Nou gaan we verder met 1600 mannen en zingen vanuit Katwijk en Zee. Psalm 135, het eerste en het twaalfde vers. Prijs de naam van uw God, Sion loof met dankbare stem.

En we gaan over verder met een gedicht van Marie de Haan. En boven dit gedicht staat liefde en wederliefde. Als je de liefde niet hebt, ben je geen kind van God. Zijn liefde wekt ook liefde op, dat is zijn gebod. Want God te kennen, dat werkt liefde voor de mensen om je heen. Als je uit God geboren bent, geeft Hij dat je die liefde kent. De liefde van God komt openbaar door het zenden van zijn Zoon. Hij bracht de verzoening aan, nu mogen wij tot Hem gaan. Want wij zijn van nature haters van God en van elkaar. Maar God ziet ons door Christus aan. Zo mogen wij achter Hem aangaan. De liefde van God kenmerkt je leven. Als je in Hem gelooft, dan ga je omzien naar elkaar in woord en in gebaar. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als Hij in je hart gaat wonen, dan straal je dat naar anderen uit. Je gaat zijn liefde aan hem tonen. Gods geest verandert je hart. Het kwaad maakt plaats voor liefde, want God wordt in je hart geboren. Je bent niet meer verloren. Je gaat zo meer en meer op de Heer Jezus lijken. Zijn liefde heeft je hart vervuld. Het zal je levensweg verrijken. De liefde kent geen angst. Het wordt uit mijn hart verdreven. Ik geloof dat mijn zaligmaker mijn zonden heeft vergeven. Daarom hoef ik niet bang te zijn, mag ik vrijmoedig gaan. Dan ziet straks op die grote dag God mij in zijn liefde aan. Er was niets meer over van de liefde van de mens tot God. Maar aan het kruis van Golgotha gaf Jezus zijn leven uit genade. Zo werd de liefde weer geboren, in het hart dat hem gelovig vindt. Zo geeft de liefde wederliefde tussen de Vader en het Kind.

En dat was net het christelijk gereformeerde kerkkoor zingend getuigen het kampen. En die zongen voor ons Ik ga met God met een solo verzorgd door Lucas Kramer. Begon overder met een opname van Nederland zingt. En begon luisteren naar Glorie zij aan Jezus.

En dat was net een gospel gezongen door Michael W. Smith, God of Our Fathers. Nogom we verder met het lied Alwetend Vader en we gaan luisteren naar de Urkerman en zangvereniging Eneas.

Goedemorgen. Rust roest en op een berg onder meeste mensen dood was een lijfspreuk van me. Ik rende van hot naar her en had op een gegeven moment 6 werkgevers, let wel, per week. Maar de laatste weken lijkt het wel of alles over rust gaat. Zelfs onze preek ging erover. Al zijn er honderden dingen uitgevonden om het leven te vergemakkelijken, lijkt het of de week steeds korter wordt. God gaf zelf het voorbeeld door een dag in te stellen om je rust te pakken. Bij ons is dat de zondag. Maar als koster zijnde zie ik wel eens mensen naar binnen komen die nog een boterham in de hand hebben. Lachend denk ik dan, slechte planning. Maar wees eens eerlijk, luister jij naar het bijgevoegde lied wat bij deze podcast hoort en daarvoor zorgvuldig is uitgezocht? Of jaagt je onrustige geest je door naar de volgende prikkel? Rust nemen is dus van alle tijden, ook in de tijd van de Bijbel, werd dat beaamd en berijmd door componist David in Psalm 23 bijvoorbeeld, zegt hij: De Heer is mijn herder, hij zal mij geleiden aan wateren der rust. En misstappen, lees zonden, maar ze ook van alle tijden, want vers 2 zegt: Hij schraagt me als ik wankel en draagt me als ik val. Kun je nog een stil moment pakken aan het begin van de nieuwe dag en daar je kracht uit putten zoals Psalm 62 zegt: Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En op een meer moderne versie gebaseerd op de Bijbel is opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is die Heer. Ikzelf heb me daar ook voor moeten zetten, omdat ik me wel eens vergelijk met een propeller met Red Bull als brandstof. En ik al jaren verkondig dat op het kruis van mijn graf moet komen te staan, hier, met kleine letters, rust, grote letters, Luut, kleine letters. Sta eens wat vroeger op dan normaal en start de dag met God en proclameer bijvoorbeeld Psalm 5 vers 4 die zegt: 'S morgens hoort u mijn stem, Heer, 's morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie naar u uit. Zaterdag en zondagmorgen zijn voor mij de dagen dat ik dat vooral even doe, helemaal alleen zijn, je noden neerleggen, je zonden belijden en in afwachting de dag opstarten. Ook hebben wij als stel ons voorgenomen om alles te vermijden wat ons negatief beïnvloedt. Zelfs in mijn dagoverdenking stond dinsdag: laat voor je je gezicht aan mensen laat zien, eerst je gezicht zien aan God. Want een goed begin is het halve werk en het werkt ook op je werk. Wat een zin. Onderwerp je beslissingen aan hem en zie met verwachting uit. Zo wordt iedere dag net zo spannend als je eerste schoolreisje. Zo kleurt zijn trouw je morgen onder de belofte van Jeremia 29 vers 11. Mijn plan voor jou staat vast en heb jouw geluk voor ogen en een hoopvolle toekomst. Ik hoop en bid dat deze rust ook mag neerdalen op de mensen van wie ik weet dat de toekomst onzeker is. Bijvoorbeeld de man met wie we afgelopen zondag mochten bidden om totale genezing. Hij kwam bedanken om de podcast van vorige week en vertrok daarna naar zijn eigen kerkdienst. Het was zo bijzonder. En mijn lieve Maud, die te horen kreeg dat voor haar de zorg waarschijnlijk palliatief zal zijn. Dit betekent dat de behandeling zich niet meer zal richten op genezing, maar verzachtend tot het einde. Ziel, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij en rust in u alleen. Luut,

0: Gisteren was de brandweer 150 jaar en daarom gefeliciteerd alle brandweerlieden en dat jullie Urk nog heel lang mogen beschermen.
1: En we gaan nu luisteren naar wat de toekomst brengen mogen.

En dat was net het christelijk Eurocurvisserskoor Crescendo met O blijde dag als het woord des Heren. We gaan overder met het christelijk gereformeerde jongerenkoor Jichteljahu uit Barendrecht. Ze zingen over ons Blijf bij mij Heer.

En we gaan overvatten met een gedeelte van Marik de Haan. En daar staat boven, woorden doen ertoe. Elk woord dat we spreken of schrijven of denken, komt eenmaal openbaar. Voor God helder en klaar. Elk woord in onze woede, ondoordachtzaamheid, rechtzinnigheid geuit, met of zonder geluid. Daarmee staan we straks voor God. Het laat zien wat er in ons hart leeft. Denk na voordat je iets zegt of schrijft, voor je ergens woorden aan geeft. Kan dit voor God bestaan? Zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn hart, zodat er niets verkeerds uit zal ontglippen. Woorden doen ertoe. Spreek woorden van Gods liefde. Zo komt Christus aan het licht, zo wandel je voor zijn aangezicht.

En dat was net het lied I'm Loved, zongen door de Gator Vocal Band. Nou gaan we verder met de gemeentezang, onder lijn van Meinder Willem Kramer vanuit de Petra Kerk. En we gaan luisteren naar Psalm 87, het derde, vierde en het vijfde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren, God zal ze zelf bevestigen en schragen, dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen.

Er komen stromen van zegen. Dat was net het Urker Mannenkoor, Halleluja. Met een solo van Jurian Loosman. Nou gaan we verder met Jeugd- en Kinderkoor Benjamin uit Scheveningen. En die gaan nou zingen: Er gaat door alle landen.

En we gaan nou verder met een gedicht en boven dit gedicht staat Hou vast. Het is geschreven door Marie de Haan. We zijn kwetsbaar en broos. We zijn zoekend zonder te weten waarnaar. Een mens zonder God, het is hopeloos. Maar als je hem vindt, heb je hou vast. Je leven heeft een doel. Je hebt een hemelse vader, je bent zijn kind. Dan zie je daar Jezus gaan, voor jou gestorven, je zonder schuld betaald. Een leven in zijn heerlijkheid, dat komt eraan. Nu ga je op je levenspad, vertrouwend en verwachtend. Nu ben je broos en kwetsbaar, maar God zal voor je zorgen. Hij houdt je hand omvat.

En dat was naar het Crystal Cathedral Choir met The Holy City. We gaan verder met de kinderen van de Hoornbeek College. Die zingen nou uit de onderstpsalm het eerste, maar ook het derde vers. Juich aarde, juicht alom de Heer, gaat tot zijn poorten in met lof.

En dat was net het christelijk mannenkoor Eiland Uirekongelijn van Gerrit Schenkel zongen ze voor ons Zing met Vreugd. Kingerkoor deelje van de orkesteren gaat nou verder met het eerste, tweede en ook het achtste vers van Psalm 99. God de Heer regeert, God die helpt in nood, geeft dan eeuwig eer.

En we gaan over met het gedicht van Marie de Haan. En boven dit gedicht staat geloven in de schepper. Geloven in een God die je niet kan zien. Dat vind je lastig misschien. Maar je gelooft wel dat het na de zomer herfst wordt. Dat de dag gevolgd wordt door de nacht. Dat de zon weer ondergaat en morgen weer aan de horizon staat. Zou er dan geen schepper zijn die dat geeft op zijn bevel? Geloven is vertrouwen, dat wat er ook gebeuren zal, God alles in zijn hand heeft, die mij mijn adem geeft, dankbaar voor zijn liefde, elke dag aan mij betoont. U geeft mij het leven, ik mag het in uw handen geven.

En dat was net de lied daarna, wijn met Stil mijn ziel, wees stil. Dan gaan we verder met het lied Jezus, hij is koning. En het wordt gezongen door het Griffemaar de gemeentekoor De Lofstem uit Rauwveen.

Het christelijk regiokoor Adonai het Waddinxveen zong net het prachtige lied Licht van de Wereld. Nou gaan we verder met de Wellingford Parish Church Choir, The Lord's My Shepherd.

En we gaan over wat er met de gedicht waar boven staat. Ga met God. En het is geschreven door Marie de Haan. Waar je ook heen gaat, welk pad je ook kiest, zorg ervoor dat je God niet uit het oog verliest. Als je ergens tegenop ziet, welke weg je ook moet gaan, blijf dicht bij Jezus, ga achter Hem aan. Want je hoeft niet bang te zijn, als Hij je gids en schuilplaats is. Hij leidt je door het leven, je mag het in Zijn handen geven.

Wil o heiland troost mij geven, dat was er net Florian Poepjes en Lisaan en Leeuwenkamp. Het christelijk in de Maarmannenkoers stereo, God nou vader met avondgebed en ik bid tot u.

En je kon net luisteren naar het lied Liefde was het, zongen door het christelijk mannenkoor Eiland Urkongelijn van Gerrit Schenkel. De solo wordt verzorgd door Tunis Neentjes. En met dit lied binnen we aan het einde van ons programma komen. Zo direct om 10:00 zijn Turk FM nog een kerkdienst uit vanuit de Pneeuwkerk. Daarin zal vuurgen dominee G.J. Post. Vanmiddag om 3:00 kun je luisteren naar Zondagmiddag op Urk. En dan om 5:00 wordt er een kerkdienst uit de zonden waarin zal vuurgen dominee Terpstra. En dat is vanuit de poort. Vanavond om 8:00 kun je luisteren naar de laatste aflevering van Zingen in de Zomer. En daaraan zal meewerken Mannenkoor Halleluja. Vanaf deze kant wil ik iedereen een gezegende kerkdienst toewensen en bedanken voor het luisteren naar Zondagochtend op Urk. Heb je nog tips of suggesties? Mail ze alsjeblieft naar zondagmorgen@urkfm.nl. Graag tot volgende week. Dezelfde tijd, dezelfde zender.

Verheft uw hart in tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, op Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1.

0: Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Daarna wordt er voorgelezen uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. We belijden ons geloof, we zingen Psalm 69, vers 14. We lezen Johannes 3, vers 1 tot en met 21.
1: Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.

0: We lezen Johannes 3. Het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit den geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij, lieden, neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u, lieden, de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u, lieden, de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van den enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover.
1: We willen naar dit gedeelte met elkaar gaan luisteren vanuit het derde vers. Dat is dus de kern. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. We gaan met elkaar zingen Psalm 15, vers 1, 2, 3 en 5. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Psalm 15, 1, 2, 3 en 5.

Uiteindelijk is er dat maar één gemeente. Wie zal verkeren als je op je in laat werken wat we zojuist gezongen hebben? Het is ten diepste alleen de Heer Jezus. Bij hem moeten we zijn, nietwaar? Als antwoord op de preek zingen we Psalm 106, vers 3. En op het laatste vers van Psalm 106, vers 26... geeft dat mijn oog het goede aanschouw. En gelooft zij Israëls grote God. Gemeente, er zijn heel veel dingen belangrijk in ons leven. Je werk is belangrijk, je studie, je gezondheid is heel erg belangrijk. Maar er is iets wat nog belangrijker is. En daar gaat het vanmiddag over. Over een van de allerbelangrijkste dingen. Het koninkrijk van God. En over hoe je dat koninkrijk van God binnengaat. Hoe jij een onderdaan wordt van koning Jezus. Zodat je hem gaat eren en dienen in je leven. Wel, daar gaat het over. Thema van de preek, de enige toegang tot het koninkrijk van God. De enige toegang tot het koninkrijk van God. We letten allereerst op het antwoord van de Heer Jezus aan Nicodemus. En vers 3 begint met een voorwaar, ik zeg u. Vervolgens letten we op dat tweede voorwaar, ik zeg u. En dat doen we onder het punt, het onderwijs van Jezus aan Nicodemus. Want in vers 5, daar lees je opnieuw een voorwaar, ik zeg u. En in de derde plaats, het derde voorwaar, ik zeg u, dat zie je in vers 11. Daar begint dat, de prediking van Jezus aan Nicodemus. Opnieuw een voorwaar, ik zeg u. Dus drie keer vind je dat in Johannes 3, dat de Heer Jezus dat zegt. Voorwaar, ik zeg u. En dat zijn ook de drie punten van de preek. Het antwoord van Jezus, het onderwijs van Jezus en de prediking van Jezus aan Nicodemus. En het thema, de enige toegang tot het koninkrijk van God. Gemeente, het is nacht in Jeruzalem. De meeste mensen slapen, maar niet iedereen. Want kijk, daar gaat een deur open en er stapt een man naar buiten. Hij loopt door de straten van de stad. Af en toe kijkt hij om zich heen. En bij een van de woningen in Jeruzalem stopt hij. Hier moet het zijn. De plek waar Jezus van Nazareth logeert. Logeert, ja. Want de Heer Jezus is te gast in Jeruzalem. Omdat het paasfeest is. Wie is die man die midden in de nacht naar Jezus gaat? Het is Nicodemus, een van de fariseeën. En wat denk je aan als het over een fariseer gaat? Fariseer is iemand die heel veel weet van de Bijbel. Oud Testament. En die heel netjes volgens de wet van God leeft. Een fariseer geeft trouw zijn tienden aan de tempel. Hij betaalt belasting aan de keizer. Hij bidt trouw elke dag. Hij vast. Hij is echt een voorbeeld voor het volk. Een voorbeeldige man. Wij hebben vaak een beetje negatieve kijk op fariseeën. En zo kunnen we dat woord ook wel gebruiken als een soort scheldwoord, een fariseer. Het komt ook door de conflicten met de Heer Jezus. Jezus zegt dat hij Gods zoon is. Nou, dat klonk als vloeken in de oren van de fariseeërs. Dat konden ze niet verdragen, dat konden ze niet begrijpen. Wilden ze ook niet begrijpen. Maar als je die latere conflicten met de Heer Jezus nou eens eventjes vergeet en kijkt naar fariseeërs op zichzelf, dan moet je zeggen, ja, dat zijn de besten in Israël. Voorbeeldig. Nicodemus ook. Overwinnaar van het volk betekent zijn naam.
Nico, daar zit het woord Nike in. Wat wij ook allemaal wel kennen van een schoenenmerk, Nike, van een kledingmerk. Overwinning. En demos, dat is volk. Hè. Ons woord democratie komt ervan. Nicodemos, overwinnaar van het volk. De Heer Jezus die noemt hem ook een leraar van Israël in vers 10. Dat betekent dat Nicodemus ook een heel belangrijke fariseer is. En alsof dat nog niet genoeg is, later blijkt dat hij ook nog eens lid is van het Sanhedrin, de Joodse raad. Hij zat in het Joodse kabinet van die dagen, zouden we kunnen zeggen. Het kabinet, het Sanhedrin, dat was het hoogste gerechtscollege in Israël. Nicodemus, zeer belangrijk, zeer bekend, zeer gezien. Een godsdienstige zwaargewicht, las ik ergens. Een godsdienstige zwaargewicht. Iedereen kende hem. Nicodemus. Waarom gaat hij naar de Heer Jezus toe? Hij wil de Heer Jezus spreken. Hij heeft wellicht vragen gekregen van anderen, zelf vragen gekregen. Hij heeft over de Heer Jezus gehoord, over de preken die hij preekte, de tekenen die hij deed, zoals op de bruiloft te Cana, de tempelreiniging. Misschien heeft hij zelf naar de Heer Jezus geluisterd, naar zijn prediking. En is er iets blijven hangen bij Nicodemus? Best mogelijk dat het ook te maken heeft met het Koninkrijk der Hemelen. Daar preekte de Heer Jezus over. Daar preekte Johannes de Doper over. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Op dat Koninkrijk zaten de fariseeën te wachten, met smart te wachten. Het beloofde vrederijk van God, de komst van de Messias. Want dan zal Gods koningschap weer gezien worden in Israël en centraal staan in Israël. Dan worden de Romeinen verjaagd uit Israël. Veel Joden dachten dat de komst van dat vrederijk gehinderd werd door de zonde van het volk. En als de godzaligheid van de fariseeën zich maar zou uitbreiden over heel dat volk, dan zou het koninkrijk komen. Het koninkrijk van God, de koning, de Messias. Ook vandaag de dag leeft die gedachte nog wel bij heel veel Joden. Als alle Joden op aarde zich maar gezamenlijk gaan houden aan de wetten van de Here, dan zal de Messias komen. Die fariseeën waren er klaar voor. Aan hen lag het niet. Maar nu verkondigt deze Joodse rabbi Jezus dat het koninkrijk eraan komt, nabij is, ja gekomen is. Immers de koning van het koninkrijk, Jezus zelf, hij is op aarde gekomen. Maar hoe zit dat dan? De fariseeën hebben er niets van gemerkt, niets van gezien. En ja, die Jezus doet bijzondere tekenen. Zou hij dan een profeet zijn? Veel mensen geloven in zijn naam. Zo lees je in hoofdstuk 2, vers 23. Nicodemus gaat op pad. Hij wil er meer van horen. Hij gaat naar Jezus in de nacht, zodat niemand anders van de fariseeën het in de gaten zou hebben, zegt de ene uitlegger. Stel je voor dat ze hem zouden zien lopen naar Jezus. Andere uitleggers die menen dat zijn collega fariseeën het echt nog niet zo erg gevonden zouden hebben. Er waren in die tijd aan het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus nog niet zulke meningsverschillen met de Heer Jezus ontstaan als er zouden komen. Dat hij in de nacht naar de Heer Jezus gaat, kan er ook heel eenvoudig mee te maken hebben. Dat het 's nachts rustig was en dat je 's nachts ongestoord met elkaar kon spreken. Heel veel Joodse geleerden die studeerden juist in de nacht. Ook in onze tijd nog. Het kan vandaag de dag niet zo gemakkelijk als om naar Israël te gaan. Maar als je in Jeruzalem zou zijn, ook vandaag, dan zou je ze 's nachts kunnen zien. De oude stad, de studerende en de discussierende rabbijnen. Nacht. Dat kan in Johannes trouwens ook heel goed een symbolische betekenis hebben. Als extra. Want nacht heeft in Johannes ook met duisternis te maken.
met geestelijke duisternis. En die was er bij Johannes, bij Nicodemus, ondanks zijn nette leven. Maar hij gaat dan toch maar naar het beste adres waar je naartoe kan met je vragen. Met je problemen, met je onwetendheid, met de nacht van je leven. En met al die zonden die in je leven met dat woordje nacht en duisternis te maken hebben. Met alles. Naar hem die licht ter wereld is. En Johannes zet zijn evangelie ermee in. Jezus is het waarachtige licht dat schijnt in de duisternis. En ook aan het eind van de schriftlezing kwamen we dat tegen. Jezus, het licht, die licht geeft. Is Nicodemus welkom bij de Heer Jezus? Wat denk je? Heeft de Heer Jezus ooit al eens iemand weggestuurd? Nee, hij zegt niet kom morgen maar terug. Het was een intensieve dag vandaag. Jezus had tijd, hij heeft altijd tijd. Er is ieder moment van de dag en ieder moment van de nacht plaats aan de voeten van de Heer Jezus. Plaats aan zijn hart, plaats bij zijn borgwerk, plaats bij zijn bloed, plaats bij hem voor al je vragen, voor al je zorgen, voor al je verdriet, voor al je vreugde, voor je zonde en voor je twijfels, voor die zonde waar je in verstrikt zit. Breng het bij hem. Je twijfel, bestaat God wel? Breng het bij hem. Hij slaapt nooit. Naar wie kun je beter dan naar hem? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Hij wil je onderwijzen in de weg die je moet gaan. Je raad geven. Een gemeente, zo zitten ze even later samen op het dak. Dat was de plek waar je kon terugtrekken. De binnenkamer als het ware, het dak. Misschien heeft de Heer Jezus hem wel wat te eten en wat te drinken aangeboden. Nicodemus, vertel eens, wat kom je doen? Wat wil je vragen? Nou, dan begint Nicodemus. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Ja, dat is toch ook wel weer fijn, toch? Dat Nicodemus dit zegt. Hè? De Heer Jezus, zo zeiden we zojuist, staat aan het begin van zijn rondwandeling op aarde. En hier komt iemand die hem erkenning geeft. En niet zomaar iemand. Het gewone volk is onder de indruk, jawel. Maar hier is een geestelijke leidsman. Zo'n heel belangrijk figuur, zo'n invloedrijk figuur in Israël. Die onder de indruk is van de Heer Jezus. Die bij hem komt. Ja, zou de Heer Jezus niet blij zijn dat juist Nicodemus bij hem komt. En wat in hem ziet. Stel je voor dat Rob Jetten deze week contact opneemt met Christoffer en zegt, ik ben zo onder de indruk van u en van het partijprogramma van de SGP en van uw mensen. Jullie hebben wat, kunnen we samen praten? Dat is verblijdend. Dan worden de agenda's getrokken en dan worden de handen gevouwen. Hier is een van de leiders van Israël die belangstelling toont voor de Heer Jezus. En hoe reageert de Heer Jezus? Natuurlijk, Zacchaeus welkom, maar de reactie van de Heer Jezus is eigenlijk een beetje fel. Wat onverwachts. Vers 3. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wat betekent dat, het koninkrijk van God zien? Zien is in Johannes ook een heel belangrijk woord. Net als het woordje nacht en duisternis en licht, is ook het woordje zien een kernwoord in het evangelie van Johannes. Zien in dit evangelie betekent geloven. Komen tot. Denk aan het zien
op Jezus. Het zien op de verhoogde Jezus, de verhoogde slang. Dat is hetzelfde als het komen tot Jezus en het geloven in hem. Het koninkrijk van God zien betekent ook ingaan in dat koninkrijk. Er persoonlijk deel aan hebben. Er helemaal bij horen. En Johannes heeft dat woordje zien en het koninkrijk zien ook te maken met het eeuwige leven hebben. Denk aan vers 16. Tekst die straks ook nog terugkomt. En in vers 36 lees je iets vergelijkbaars. Wie de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Die heeft geen deel aan het leven, die blijft in de dood. En zonder de wedergeboorte zul je dat koninkrijk van God ook niet zien. En blijf je in de dood, geestelijk. Dat is wat. En dan te bedenken dat die fariseeën dachten dat zij er toch wel het dichtste bij waren. Als alle mensen in Israël maar zo waren als zij. Nee, zegt Jezus.

Heer Jezus, ja, je gerechtigheid moet nog meer zijn. Hier zegt Jezus, Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Letterlijk staat er, van boven geboren worden. Door God. In vers 31 kom je dat woordje van boven ook tegen. En daar staat dan, die van boven komt. En dat van boven uit vers 31 wordt in vers 3 vertaald met wederom. Opnieuw, dat is precies hetzelfde woord in het Grieks. Van boven, wederom. Nou, dat zet een streep door al die gedachten en opvattingen van Nicodemus. Een serieuze man. Een ernstige man. En voor hun opvattingen was echt wel wat te zeggen, gemeente. Want in het houden van Gods geboden is grote loon. De Heere zou het gehoorzamen van zijn wetten ook zegenen. Denk ook aan Psalm 15. Alleen, het is niet genoeg om het koninkrijk van God binnen te gaan. Om er deel aan te hebben. Om dat eeuwige leven te ontvangen. Dat gebeurt alleen als je wedergeboren wordt. En wat dus voor Nicodemus gold, geldt ook voor ons. Je kunt gedoopt zijn, belijdenis gedaan hebben, een serieuze jongere zijn, ouderen. Je wordt gekandideerd, je zit in de kerkraad, je staat op de preekstoel, predikant, maar daarmee ben je, daarmee word je niet te houden. Elke dag trouw in Gods woord in de Bijbel lezen. Stille tijd, elke dag, heel belangrijk. En de Heere wil dat ook zegenen. Dat mag je ook vragen, hè? Zegent u het woord in mijn hart en voor mijn leven. Maar daarmee op zichzelf ben je nog geen kind van God. Jezus, hij is de deur. En hij staat open voor iedereen. Maar alleen door de wedergeboorte kun je door die deur het koninkrijk binnengaan. En iemand die niet van boven, iemand die niet opnieuw geboren wordt, die zal dat koninkrijk van God niet zien. Die wordt niet behouden, niet gered. Wat mensen, wat kerkmensen er ook van maken. Dit is de enige toegang tot het koninkrijk. De wedergeboorte die bij God vandaan komt. Die van boven komt. En alles van ons mensen. Je ernst en je trouw en je serieusheid. Dat is niet genoeg. Dan kan een ander misschien wel denken. Dat is vast wel iemand in wie de Heer werkt. Iemand die bekeerd is. Maar wat wij denken. Wat een ander van je denkt of zegt. Dat is niet het allerbelangrijkste. Wat zegt de Heere van je? En hij zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Het is belangrijk, gemeente, dat dit een plek heeft en houdt in de prediking, op de catechisatie, op de verenigingen, het gezin, op onze scholen. Want als dat niet meer gezegd wordt, niet geleerd wordt, dat is heel ernstig. En tegelijk loert er ook een ander gevaar. De eenzijdigheid. Als je alleen maar de nadruk legt op de wedergeboorte, dan kunnen mensen heel lijdelijk worden. Je moet maar afwachten. En zo leeft een mens voorbij aan Christus die de deur is. Zonder dat ze bewogen worden tot het geloof in de Heer Jezus. Gevaar dat je misschien ook een beetje op Nicodemus gaat lijken. Wij weten, zo begon hij. Wij weten het. En zo kun je veel weten, denken te weten over wedergeboorte en over hoe het moet. Hoe de Heere werkt. En op anderen neer gaan kijken. En het is

weten we het echt? Weten we het echt? Nicodemus, hij begrijpt er niets van. Hoe kan dat nu? Je kunt toch niet 2 keer geboren worden? Je kunt toch niet opnieuw de buik van je moeder ingaan om er vervolgens weer uit te komen? Je ziet trouwens al verschil tussen de eerste woorden van Nicodemus en het tweede zinnetje dat hij spreekt. Eerst zegt hij, hoe begon hij ook alweer? Weet je het nog? Als je bij de Heer Jezus komt? Wij weten. Wij weten. En als de Heer Jezus dan gaat antwoorden, gaat spreken, dan weet Nicodemus het niet meer. Hoe kan dat, vraagt hij. Zo gaat dat heel vaak in het geestelijk leven. Als de Heer werkt, als de Heer gaat spreken, als de Heer vragen aan jou gaat stellen, dan ga je ontdekken dat je nog zo weinig weet. Dan gaat de hand op de mond. Dan krijg je een leraar nodig. Onderwijs van God. Leer mij, ga je dan bidden. Leer mij uw weg. Uw waarheid. En dan gaat er een streep door je eigen waarheden. De Heer Jezus legt het uit. Dat is het tweede. Maar al te graag, gemeente. En daarmee zoekt hij het hart van de Heer Jezus. Hoe dat kan van boven geboren worden. Uit God geboren worden. Opnieuw geboren. Nicodemus had dat kunnen weten. Hij is immers een leraar van Israël. Niet dat de term in het Oude Testament voorkomt, maar de zaak komt zeker ook in het Oude Testament voor, gemeente. Deuteronomium 30, vers 6, daar zegt Mozes: en de Heere zal uw hart en het hart van uw zaad besnijden, zodat u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel, opdat gij leeft. En David, hij bidt, Psalm 51, schep in mij een rein hart, schep. Kom bij God vandaan. Ezechiël 36, daar wordt dat nieuwe hart beloofd. Het komt allemaal van God, zo blijkt uit die teksten. Het wordt er hem beloofd, hij wordt er om gevraagd, om gebeden. En aan een van die gedeelten refereert de Heer Jezus ook in Johannes 3. Als hij zegt, voorwaar, zo zeg ik u. Indien iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet zien, niet ingaan. Water en geest. En dat kom je tegen in Ezechiël 36. Als de Heere de wedergeboorte aan Israël belooft. Ik zal rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Ik zal u een nieuw hart geven. Mijn geest in uw binnenste. Water. En geest, Nicodemus, begrijp je dat dan niet? Het gaat intussen om een radicale vernieuwing van het leven. Een mens moet nieuw worden. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Van dood levend gemaakt. En dat kan alleen de Heere doen. Hij moet dat doen. Hij is daarin de eerste. En hij is daarin de enige die werkt. Wij kunnen geen millimeter toedoen aan onze wedergeboorte. Dat komt echt helemaal van de andere kant, van boven. En als de Heer Jezus dat zegt, onderwees, niet alleen aan Nicodemus trouwens, ook daarvoor al, eerder, volgens vers 7. En daar zegt de Heer Jezus immers, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u lieden gezegd hebt, gij lieden, 2 keer meervoud, dat woordje u en gij lieden, moet wederom geboren worden. Dat betekent dus, volgens vers 7, dat ook een aspect was van de prediking, het onderwijs van de Heer Jezus in die dagen. Niet alleen aan Nicodemus, maar eerder al. Dat betekent dat wij dat dus ook moeten benadrukken. Dat alles van ons mensen tekort is. Ook alles van deze belangrijke geleerden, deze fariseeën.
Want hetgeen uit vlees is, dat is vlees, zegt vers 6. Ik ben niet in staat om mijzelf nieuw te maken. Ik kan mijzelf niet laten geloven. Ik kan de deur van mijn hart niet openzetten voor de Heer. Jazeker, ik word geroepen om de zonde weg te doen. Maar van binnen verandering werken, dat zal me niet lukken. In Efeze 2, daar lees je over wie we zijn van nature dood in zonde en in misdaden. Kun jij die dode goudvis die in je kom drijft of die uit de kom gesprongen is, kun jij hem weer levend maken? Dat dode vogeltje wat je op straat tegenkomt, kun jij dat vogeltje weer laten zingen? Nee. Kun jij je eigen geboorte regelen? Nee. We beleiden toch, gemeente, dat zalig worden 100% genade is. En als het dan 1% van mij zou afhangen, dan was het geen genade. Dan staat God ten diepste machteloos toe te kijken met zijn 99%. Of ik ooit een keer bereid zou zijn om die 1% te gaan werken. Dan is God ook geen God meer. En dan is het evangelie ook geen evangelie meer, geen blijde boodschap. Dan is dat een zware en moeilijke en verdrietige boodschap. Het komt van God alleen de wedergeboorte. Hoe vind je dat? Hoe vind je dat? Dat jij zelf de deur van je hart niet open kan doen voor God. Hoe vindt u dat, gemeente? Iemand zegt, weet je, dat is nou mijn enige hoop. Mijn enig houvast. Dat God doet. Jij snapt het. U begrijpt het. Want zo is het echt. Als het van een mens afhing. Ook voor mij zo'n beetje. Als God zou moeten wachten totdat ik een klein beetje zou gaan willen. Dan zou ik verloren blijven. En gaan. Dan kon hij tot een eeuwigheid wachten. Ik ben een vijand van God. Van mezelf met al mijn godsdienstigheid. De enige weg tot redding, tot zaligheid, is dat God ingrijpt. Niet alleen op Golgotha, daar heeft hij ingegrepen. En in de hof van Jozef van Arimathea, toen hij zijn zoon opwekte uit de dood. Maar ook dat hij ingrijpt in mijn hart. Onderwijs van de Heer Jezus aan Nicodemus heeft dit als bedoeling. Dat Nicodemus dat gaat zien. Dat wij dat gaan zien. Wat vlees is. Wat uit vlees is, dat is vlees. En daar kun je niet op bouwen. Daar kun je niet op vertrouwen. Dat zal nooit geen geest blijven als het van het vlees zou afhangen. Nooit geen geest worden. Enige hoop ligt bij God. Voor je kind, je zoon, je dochter, je kleinkind. Voor jezelf. En dan vertrouw je niet meer op jezelf. En dat wil de Heer nou zo graag. Daar wil de Heer op aanwerken. Daar wil de Heer je leren. Daar wil de Heer je toe uitlokken. Dat je dat vertrouwen op jezelf en op alles wat je denkt en voelt en ervaart en ervaren hebt, opgeeft. Vroeger spraken ze wel eens over de heilzame wanhoop. De heilzame wanhoop. En dan gaat het er niet om dat je psychisch in de put gaat zitten of komt te zitten. Maar dan gaat het om dat wanhopen aan alles van jezelf. Dat jij probeert met God te leven. Dat jij probeert van de zonde af te komen. Dat jij probeert om God te dienen.
Misschien top je er wel mee. Dat je denkt van ja, belijdeniscategorisatie. Zal ik me opgeven? Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Een wanhoop aan al die pogingen van jezelf. Aan alles van jezelf. En vertrouw op de Heere. En op zijn woord. Op zijn beloftewoord. Want hij alleen kan het geven. En hij wil het ook nooit geven. Met mij, met jou, met u. Wordt het nooit wat. Als het van ons mensen afhing. Maar hij geeft het. En waar je wanhoopt aan jezelf. In geestelijk opzicht. Komt er plaats voor hem. Ja, maar ik kan mezelf niet bekeren, hoor je wel eens iemand zeggen. God moet dat doen. Ja, is dat waar? God moet het doen? Nou ja, hij moet het inderdaad doen. Maar van wie? Van wie moet hij dat eigenlijk? Het zal bij hem vandaan moeten komen, inderdaad. Dat is waar. Maar dat eerste, ja maar, ik kan mezelf niet bekeren. Dat is niet waar, gemeente. Alsof je het zelf zou moeten kunnen. Dat moet dus geen tegenwerping zijn. Het moet bij hem vandaan komen. Hoe dan? Soms wordt iemand heel plotseling bekeerd, levend gemaakt, opnieuw geboren. En met heel plotseling bekeerd. Ieder mens wordt heel plotseling bekeerd. Want bekering is bij elk mens een punt destijds. Maar dat plotselinge, dan bedoel ik, dan ervaar je het ook als in een ogenblik. Als in een kort moment. Soms gaat het gepaard met schrik en angst. Denk aan de gevangenbewaarder van Filippi. Soms gaat het meer zonder schrik en direct met vreugde. De zaligheid en de parel van grote waarde krijg je in het oog. En de heerlijkheid van Christus overstelpt je ziel en neemt je helemaal in. Je hebt nauwelijks tijd om aan je zonde te denken als hij dierbaar voor je wordt. De Heer Jezus Christus, dat is trouwens nodig, hè? Dat hij dierbaar voor je wordt. Net als bij Zacchaeus, ontvang je de Heer Jezus met blijdschap in het huis van je hart. Weer andere mensen worden heel bedaard, heel kalm, wedergeboren, rustig, stilletjes, getrokken. Wilhelmus van Brakel die schrijft daarover hele mooie dingen in zijn redelijke godsdienst. Je ziet in bedaardheid, heel kalm, je zonde en je ellendige staat buiten Christus. Je ziet het geluk van Gods kinderen. De waarheid van de aanbieding van Christus in het evangelie. En buiten je weten als het ware, word je opnieuw geboren. Geleidelijk gaat het licht op in je leven, zoals de zon ook geleidelijk opgaat. En je gaat het woord van God gehoorzamen. En die uitersten van blijdschap, grote blijdschap, diep verdriet. Die uitersten ken je niet zo. Maar wel een hartelijke liefde. En een ervaring van de waarheid van je ellende zonder Christus. En de zaligheid in Christus. En daardoor leer je hem aannemen. En op hem alleen vertrouwen. Abrakel zegt, dat zijn de stabielste gelovigen. Dat zijn de meest stabiele christenen. Die bedaard getrokken zijn. En dat plotselinge en het opzienbarende, dat is geen bewijs van het echte. Het duurt bij de meeste mensen ook langer voordat wedergeboorte openbaar komt. Zoals het zaad dat in goede aarde viel, gemeente. Waar het snel ging, daar ging het juist mis. Het kan wel heel, heel snel. Maar dat zaad dat werd gezaaid en er ging een tijd overheen. En het stierf, het kwam groei, vrucht. Eerst een sprietje, toen een aar, toen die korenkorrels. De meeste kinderen van God die weten ook niet van een moment. Denk aan Timotheus. Van jongs af aan
vrees hij de Heere. Het gaat erom dat dat proces van de wedergeboorte er gekomen is. Dat is het bewijs van de wedergeboorte als moment. En vergelijk het met de bekering. En we gebruiken die woorden bekering en wedergeboorte ook wel als synoniemen. En je moet die eerste keer bekeerd worden. Jawel, ieder mens. Maar dat moment is heel vaak moeilijk aan te wijzen. En dan gaat het erom dat er bekering is in je leven. Een haat tegen de zonde. Strijd. Een vlieden van. Een vluchten tot de Heer Jezus Christus. En Johannes de Doper was al wedergeboren in de buik van Elisabeth. Dat kan ook. De kinderen kunnen er ook vandaag zijn. Dat mag je gebed zijn, hè, als vader en moeder als je in verwachting bent. En dan later, als je kindje er is, en als het groter wordt, mag je zingen en bidden met en voor hem of haar. En vertellen over de Heer Jezus. En dan kan het zo zijn dat de Heer Jezus al op jonge leeftijd de belangrijkste is in het leven van een peuter en een kleuter en een schoolkind. Dan kan het al zo zijn dat je als kind geen zondige dingen wil doen. De Heer Jezus lief hebt. En wanneer je groter wordt en ouder wordt, dan leert de Heer je steeds meer over wat zonde is. En wat genade is. En in die ontwikkeling van je leven ga je ook merken en ervaren hoe de plaats gemaakt is en steeds meer moet worden voor de Heer Jezus. En dan wordt hij je steeds meer dierbaar. Als je gaat zien dat hij nou voor zo iemand als jij naar de aarde gekomen is. Kennen we het gemeente. Het komt openbaar. Het komt openbaar in je leven. Je gaat het merken. Het zal gezien worden. Zoals je kunt zien dat het waait. Je ziet de wind niet. Maar je ziet wel dat het waait aan de gevolgen, aan de bomen, aan de vlaggen. En zo zal het gemerkt worden als iemand van boven geboren wordt. Je denken, je willen, je gewoontes, je smaak, je mening, je verlangen. Het verandert. Het wordt allemaal anders. Allemaal nieuw. Er komt droefheid over de zon. Liefde tot de Heere en zijn dienst. De Heere Jezus wordt je schat. Wat moet je zonder hem? Liefde tot de broeders. Jawel, dat leren we ook uit de brieven van Johannes. Diezelfde apostel, liefde tot de broeders. Nicodemus, is dat een beetje duidelijk voor je? Nicodemus, die begrijpt het nog steeds niet. En misschien zeg jij wel, ik snap het ook niet. Het is ook ergens wel begrijpelijk, wedergeboorte, dat het is ten diepste een geheim. En wat moet je dan doen als je het niet begrijpt? Nou, doen wat Nicodemus deed. Daar op het dak in Jeruzalem. Hij ging met al zijn vragen naar de Heer Jezus toe. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan zijn we bij het laatste, derde. De prediking van de Heer Jezus aan Nicodemus. Want gemeente, de Bijbel maakt duidelijk dat God de nieuwe geboorte schenkt en werkt onder de prediking van het woord. Het gelezen woord is belangrijk. Stille tijd houden. Het voorgelezen woord van je moeder als ze voorleest uit de Bijbel voordat je naar school gaat. Het in je hoofd geprente woord als je een Bijbeltekst leert voor de zondagsschool. Ook dat, de Bijbelvertelling van de meester of de juf op school. Zullen we voor ze bidden, ouders, voor de leerkrachten, het komende seizoen. Of ze met liefde en bewogenheid over de Heer Jezus mogen vertellen. Het woord aan het hart van onze kinderen mogen leggen. Dat wil de Heer gebruiken om leven te geven.
Maar als het Nieuwe Testament over het woord gaat, dan gaat het vooral over het gepreekte woord. De verkondiging. Dan is de zaaier bij uitstek aan het werk. Dan valt het zaad. Dan ontkiemt het. Dan komt er vrucht als het in goede aarde is gevallen. Stilletjes en geruisloos. En bedaard, zoals ze zojuist dat woord gebruikten. Jacobus zegt het in hoofdstuk 1, vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, wedergeboren doen worden, door het woord van de waarheid. En 1 Petrus 1, vers 23. Daar zegt Petrus, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En wat is dat zaad? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. En je ziet het door de Pinksterdag gebeuren, gemeente. Bijzonder, als Petrus het evangelie preekt, de gekruiste Christus voor ogen stalt en de mensen verslagen worden in het hart en het uitroepen, wat moeten we doen? Keer u en geloof het evangelie. Dan schenkt God dat nieuwe hart. Dan werpt God de wedergeboorte. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. Die belofte uit Ezechiël 36 voor het Joodse volk. Ik zal u een nieuw hart geven. En dan gebeurt het. Onder de prediking van Petrus. Het Pinksteren. En zo gebeurt het nog steeds. En daarom is die kerkgang zo ontzettend belangrijk. En daarom gaat dit gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus langzaam maar zeker over in prediking. Als de blik naar boven gaat, want daar moet het immers vandaan komen. Daar is de Heere Jezus geweest volgens vers 13. Daar gaat hij weer naartoe. Nicodemus, let op het hemels getuigenis. Er is een weg bij God vandaan. God geeft redding van bovenaf. Nicodemus, je kent de Bijbel, hè? Nou ja, dat hopen we dan. Want hij snapt ook niet zoveel van de wedergeboorte, terwijl de Bijbel er wel over sprak. Je bent een leraar van Israël, toch wel bekend met de tijd van Israël in de woestijn. Hoe Israël voortdurend de Heere tergde en in opstand kwam. En hoe de Heere op een dag die vurige slangen toestemming gaf om toe te slaan. Giftig waren ze, dodelijk was hun beet. Verdiend vanwege de zonde. Het was hopeloos, Nicodemus. Geen middel van mensen hielp, geen kracht van mensen kon er tegen op. En daarom wanhoop. Wanhoop aan jezelf. Wanhoop aan al je eigen medicijn en al je eigen middelen in geestelijk opzicht. De redding moet van bij God vandaan komen, net als de wedergeboorte van boven. En de redding kwam ook van boven, Nicodemus, op het gebed. Wat ga je doen, Mozes? Ik maak een slang van koper. En ik zet hem op een stang en zet die recht omhoog, opdat een ieder die gebeten is en er naar kijkt zal leven, genezen zou worden. Dat heeft God gezegd. En dan kun je erop aan, niet waar? Als God het heeft gezegd. En je ziet het voor je, gemeente, een oude opa die gebeten is, die kreunt en die kruipt over de grond. Wat doet dat zeer? Maar dan hoort die oude opa een van zijn kleinkinderen roepen: opa, opa, kijk naar de slang. En dan draait die oude opa die gebeten is zich met zijn laatste krachtsinspanning om te zien op dat middel dat God gegeven heeft, waaraan hij zijn belofte verbonden heeft, dat als je ziet, dan zul je leven. En met één blik is opa genezen. En daar helpt een kind in de tent van zijn moeder: oude moeder, ik ben gebeten door een slang. Nog een uur en dat kind zal verstijven en sterven. En wat doet die moeder? Ze pakt dat kind uit de tent en rent ermee naar die slang toe en zegt tegen dat kind: kijk eens, kind, daar moet je zijn. En misschien pakt ze dat hoofdje wel om de ogen van dat kind te richten op die slang.
waaraan God zijn belofte verbonden had, dat al wie daarop ziet zou blijven leven. Het kind kijkt en is beter. Nicodemus, met jou is het hopeloos. Met alle mensen ten diepste. Wij mensen hebben gezondigd. Maar er is redding van bovenaf. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven zou hebben. De deur staat open in de Heer Jezus Christus, die tot zonde gemaakt is. En wie in hem gelooft, die zal leven door het zien op het kruis. Natuurlijk zou het goed geweest zijn als de mensen toen in de woestijntijd zouden gaan bidden in hun tent als ze gebeten waren. Heer, nu heb ik toch zo gezondigd. Nou ben ik gebeten. Wilt u me sparen? Wilt u mijn leven redden? Maar dat gebed zou ze niet redden als ze niet zouden gehoorzamen aan het woord van de Heer om te zien op de slang. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Leven voor u en voor mij en voor Nicodemus. Later op Goede Vrijdag, dan is hij daar ook, op Golgotha. Staande bij het lam dat geslacht is. Zou hij het begrepen hebben? Ongetwijfeld. Het zaad dat Jezus gezaaid heeft in zijn hart hier in Johannes 3 is ontkiemd en heeft vrucht gedragen. Calvijn zegt, vandaag wordt Christus niet verhoogd op een stang, verhoogd aan een kruis, maar hij wordt verhoogd in de prediking van het woord. En daarom klinkt opnieuw de roep van de Heer, zie en leef. Bekeer u en geloof in de Heer Jezus. En dat woord schept nieuw leven. En die oproep gebruikt de Heilige Geest voor de wedergeboorte. En wat gaat de mens dan doen, gemeente? Wat gaat de mens dan doen als dat woord in goede aarde valt? Dan gaat die mens geloven. Wat gaat hij geloven? Dat hij gebeten is. Gebeten. Moet sterven. Wanhopen aan zichzelf. Dat zaad ontkiemt. Sterft. Gaat leven. En de zondaar gaat geloven. Kan niet anders dan geloven. Dat er genezing is. Vergeving in de Heer Jezus Christus. Omdat God het zegt. Omdat God zijn belofte geeft. Eén blik op het kruis. En mijn ziel is gered. En je hart wordt getrokken naar de Heer Jezus. En vervolgens bestaat je leven erin. Om elke keer weer opnieuw te zien op hem. En zo heeft hij Christus ontvangen. En ontvangt hij Christus. En is hij wedergeboren, gemeente. We kunnen niet opklimmen naar de hemel. We kunnen de afstand niet overbruggen. Maar hij komt, hij heeft de afstand overbrug. En de Heilige Geest, waar werkt hij de wedergeboorte? Waar het zaad valt, waar het woord is, waar het ontkiemt. Waar het hemels getuigenis is. De prediking van Gods liefde voor een verloren wereld. Jij toonde in Christus en die gekruisigd. In hem is er redding. In hem alleen. Nicodemus is het gaan begrijpen. En wij, en u en jij. Ben jij wedergeboren? Dat kun je weten. Dat kun je weten. Hieraan. Hieraan. Wat dunkt u van de Christus? Zeg het eens, gemeente. Is hij geen volkomen zaligmaker? Gepast, geschikt, gewillig. Tot wie zouden we anders heen gaan dan tot hem? Er is niemand die ons liever heeft, zegt Guido de Bray. In zijn belijdenis dan Jezus Christus. Hij is bekwaam en gewillig. En hij biedt zichzelf aan.
En er is ruim plaats bij hem voor u. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen.

Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

zie mij voor u staan. Zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Luisteraars, een hele goede middag bij je programma Zondagmiddag op Urk. Het is zondag 30 augustus. Ook deze middag heb ik weer hele mooie liederen voor u samengesteld. Ga deze uitzending beginnen met De Zingende Zeeman. En gisteren mochten we de 150ste jaar van de brandweer vieren. En dat komt ook een beetje in het lied voor, Is het vuur geblust.

ben deze uitzending begonnen met de zingende zeeman. Hij zong voor u het lied. Ben je alleen, is het vuur geblust. Vanuit Urk gaan we luisteren naar een samenzang met bovenstem. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt.

0: Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. En dit werd uitgevoerd door een samenzang met bovenstem. Straks gaan we naar Zeeland met Psalm 89, daarvan de versen 1 en 8. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Tennessee Ernie Ford, When God Dips His Pen of Love in My Heart.
1: When God dips his pen of love in my heart, writes my

Er was een samenzang vanuit Zeeland, Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 8. Christiaan Verwoerd gaat verder met De Harend.

De Arend, uitgevoerd door Christian Verwoerd. Zometeen gaan we luisteren naar het Mormonenkoor, de Tabernakel Choir, de Bethlehem of the Republic. Maar eerst gaan we nog luisteren naar het Christelijk Urkevisserskoor Crescendo, toen nog onder leiding van Meinert Willem Kramer. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Solo Harry Smink.

De Tabernacle Choir zong voor u de Battle Hymn of the Republic. We gaan terug naar Urk vanuit de gemeente onder leiding van Meindert Willem Kramer vanuit de Petrakerk. Psalm 97, de versen 6 en 7.

Psalm 97 en daarvan de versen 6 en 7. Een samenzang vanuit de Petrakerk onder leiding van Meindert Willem Kramer. Wat de toekomst te brengen mogen, mij geleid des Ierenans. Dit wordt uitgevoerd door Tanera Sturm.

0: Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heer en hand, uitgevoerd tot de Heere Sturm. Straks gaan we luisteren naar de 1600 aan het zingen vanuit Katwijk. Gij die van God zijt afgedwaald, maar eerst gaan we luisteren naar een declamatie van dominee Vermaat. Hoe kun je nog zingen?
1: Soms gebeurt er op één dag om je heen, of in ons land, of in de wereld, zoveel dat je er helemaal verslagen van bent. Hoe kun je in alle ellende nog zingen? Een wereld vol oorlog, vol leed en verdriet. Wanneer je goed nadenkt, je ziet al die dingen, dan zing je toch zeker geen opgewekt lied. Het lijkt wel of God ons alleen heeft gelaten. De wereldse leiders hebben de macht. Of het offer van Jezus niet heeft mogen baten.

In het vaderhuis, gij die van God zijt afgedwaald. En die werd gezongen door de 1600 mannen zingen vanuit Katwijk aan Zee. Blijf nog even in Katwijk aan Zee. We gaan nu luisteren naar het mannenzanggroep Sion. Leer mij stil op uw paden wandelen.

Leer mij stil op uw paden te wandelen. En dit was op de wijze van ruwe stormen mogen worden. Ga verder met Soli Deo Gloria uit Hurk. Daar is kracht in het bloed.

Daar is kracht in het bloed van het lam. Uitgevoerd door het Urkum Mannenkoor. Soli Deo Gloria uit Urk. Solo Jaap Oost. Ga het tweede uur in met Er komen stromen van zegen. Het wordt bespeeld door Martin Mans. Maar eerst gaan we nog luisteren naar Klaas en Rick Post vanuit de Ogen Emel.

ben er de tweede uur ingegaan met Martin Mans. Er komen stromen van zegen. We gaan terug naar Urk. Onder leiding van Korbouw gaan we luisteren naar een samenzang vanuit de schuilplaats. Psalm 25, de versen 2, 5 en 7.

En dit was Psalm 25, de versen 2, 5 en 7. Een niet-ritmische samenzang vanuit het schuilplaats. En ondertussen hebben de Urkemannenkoor Alleluia zich opgesteld. Zij gaan voor u zingen. Psalm 138, daarvan de versen 1, 3 en 4.

Psalm 138 en daarvan de versen 1, 3 en 4. En die werd uitgevoerd door het Urkelmannenkoor, Alleluia. Het Urkelmannenzangvereniging Oorlings gaat verder met De Avond van Rust. Daarna onder leiding van Armhoeve, het Urkelgemeenkoor Immanuel, Gods werk gaat door.

Godswerk gaat door, uitgevoerd door het Urkergemeenkoor Emmanuel onder leiding van Arm Oeve. Ga verder met een samenzang vanuit de Emmanuelkerk te Urk, Psalm 42, de versen 1, 3 en 5.

Dit was een samenzang vanuit de Emmanuelkerk te Urk, Psalm 42, de versen 1, 3 en 5. De Jaffa Keetkwartet gaat verder met Eer, ik kom tot u.

Eer ik kom tot u, uitgevoerd door de Jaffo Kate Quartet. Ga verder met de niet-ritmische samenzang van Psalm 62 en daarvan de versen 1 en 5.

En dit was Psalm 62, de versen 3, 1 en 5 van een niet-ritmische samenzang van geliefde psalmen. Met Foxjubilans Hervormd Gereformeerd Zangvereniging uit Waddinxveen ga ik het programma besluiten met Psalm 3, de versen 3 en 2.

Met Psalm 3, de versen 3 en 2. Uitgevoerde Volksjubilans en gemengd zangvereniging uit Waringsveen ben ik ten einde gekomen van het programma Zondagmiddag op Urk. Hoop dat u deze middag weer heeft genoten van de missiekeuze. Heeft u vragen of reactie, kunt u er doormailen naar zondagmiddag@urkfm.nl. Wat kunt u nog meer verwachten bij Urk FM? Na de tune gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de poort. Daarin zal voorgaan dominee E.J. Terpstra. 20:00 kunt u gaan luisteren naar de laatste zingen in de zomer met het Urkermannenkoor Alleluia en de Urker Voices. Vanuit de studio wil ik u bedanken voor het luisteren. Een gezegende kerkdienst toe en Deo van Lente tot volgende week zondagmiddag.

Ik mag u allen heel hartelijk groeten. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. U die hier gekomen bent, u die op afstand met ons verbonden bent. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit in de steek zal laten enig werk dat zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We hebben daarnet gezongen van bevrijding voor Gods volk uit de gevangenschap, de vrijheid, de toekomst tegemoet. En dat sluit aan bij onze schriftlezing Handelingen 12, waar we horen over de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. We zingen nu van diezelfde Psalm 126, de versen 2 en 3. 126, 2 en 3.

0: Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Verbonden ook dus met allen die ons zelf zijn voorgegaan in dat geloof. Ouders, grootouders en anderen. Doen we belijdenis van het geloof in de drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Na die belijdenis van het geloof zingen we Psalm 68 vers 10. Vanwege de redding. Hij kan en wil zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Precies wat we ook zien in Handelingen 12. Na de geloofsbelijdenis in Psalm 68 vers 10 wordt dan ook gelezen Handelingen 12.
1: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

0: Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten. Elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere, en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op, en zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen ze één straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: u bent buiten zinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs. Maar zij kwamen eensgezind naar hem toe. En na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. En het volk riep uit: een stem van God en niet van een mens. En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord van God verbreidde zich en nam toe. Barnabas nu en Saulus keren terug uit Jeruzalem, na daar hun dienstwerk vervuld te hebben. En zij namen ook Johannes mee, die ook Marcus genoemd werd.
1: De eerste collecte is bestemd voor de zending. De tweede collecte voor de slotzang is bestemd voor de voorziening kerkelijke gebouwen. En volgende week is de collecte bestemd voor algemeen kerkelijke arbeid. De Heere zegen ons en onze gaven van liefde en barmhartigheid. Terwijl we zingen van Psalm 116, de versen 9, 10 en 11.

Als ik amen heb gezegd, als de preek ten einde is, dan zingen we met elkaar lied 353 uit uw eigen bundel. Lied 353. Fijn om te zien dat er ook weer zoveel kinderen in de kerk zitten. Dat is altijd mooi hier op Urk. Ik neem jullie even mee naar kleine Kees. Zo'n klein jongetje van een jaar of 5, 6. Die het geweldig vindt om zijn vader te helpen. We zeggen hier op Urk maar vaar, is het niet? En vader besluit dat het tijd wordt om het gras maar weer eens te maaien. De grasmaaier moet uit de schuur. Het verlengsnoer moet worden gepakt. Het verlengsnoer moet in het stopcontact. En straks moet de bak met gras ook geleegd worden in de groene container. Nou, kleine Kees die ziet het helemaal zitten om zijn vader daarbij te helpen. En hij denkt dat hij zijn vader ook echt helpt. Als hij voor zijn gevoel dat verlengsnoer mag sjouwen. En zelfs even achter de grasmaaier mag lopen bij het maaien. Dan is het net alsof hij zelf het gras maait. En natuurlijk mag hij zelfs het verlengsnoer in het stopcontact drukken. Proberen te drukken. Want eigenlijk gaat het helemaal niet zo makkelijk. En eigenlijk heeft Kees hulp nodig bij alles wat hij voor zijn vader doet. In plaats van dat hij iets voor zijn vader doet, is het eerder zo dat zijn vader hem bij alles moet helpen. Maar wat denk je? Denk je nou dat die vader tegen zijn kleine jongetje zegt, ach, ga snel naar binnen. Ik heb meer last van jou dan dat ik plezier van je heb. Alsjeblieft, zorg ervoor dat je naar binnen gaat en gaat spelen met je Duplo, met je Lego, met je Playmobil of met wat dan ook. Maar loop mij niet zo voor de voeten. Die vader die zegt dat niet. Die vader is ontzettend blij en trots dat zijn Kees, zijn kleine Kees, hem wil helpen. En in plaats van te zeggen, joh, ik heb last van je, kijkt hij vol liefde naar kleine Kees, terwijl hij op zijn eigen onbeholpen manier bezig is om zijn papa te helpen, zijn vader. Soms denk ik, gemeente, jongens en meiden, dat de Heere God zo ook kijkt naar ons. Als we zijn aangenomen kinderen mogen zijn door geloof in de Heere Jezus. Dan vinden we het vaak ook heel fijn, als het goed is vinden we het zelfs fijn, om onze Vader in de hemel te helpen. Om zijn werk te doen. Ook weer in het midden van de gemeente in het komend seizoen. Denk het aan alles wat door ambtsdragers gedaan moet worden, door de ouderlingen en diakenen. Door de dienstdoende predikanten. Komt weer heel wat op hun pad en als het goed is, is het toch een drive om voor hun vader in de hemel bezig te willen zijn. En als het goed is, is dat ook de drive van al die vrijwilligers hier in de kerk, wat je ook doet. Al is het bezorgen van het kerkblad of dat je werkzaam bent voor de catechese of voor de zondagsschool of wat dan ook. Maar je wilt toch zo graag het werk van je vader doen. Maar om nou eerlijk te zijn, hoe vaak lopen wij die vader van ons wel niet voor de voeten? Ik denk dat ook wel eens als ik ergens op huisbezoek ben geweest. Ik heb dat in Nieuwmeer ook wel gehad. Dat ik dacht van ja, wat heb ik nou bij kunnen dragen? Heb ik nu iets van de liefde voor God in Christus in gebroken levens kunnen doorgeven? Of heb ik mijn vader daarboven eerder voor de voeten gelopen? En heb ik die mensen die op mijn pad kwamen helemaal niet geholpen? En ik denk dat ambtsdragers als ze hun werk oprecht doen ook wel eens zo'n moment kunnen hebben dat ze denken van ja, maar wat stelt er nou allemaal voor? Is mijn God daar nou mee geholpen? Of als je wat er ook doet in het midden van de gemeente, als je werkzaam bent voor de gemeentekring of wat je verder ook maar doet, dat je op een gegeven moment zegt van loop ik mijn vader niet voor de voeten? En als je kijkt naar jezelf, ja, heel eerlijk gezegd, dan moet het antwoord op die vraag zijn, je loopt je vader zo ontzettend vaak voor de voeten. Hij heeft eerder last van je dan dat hij lust van je heeft. En toch, en dat is het wonderlijke, is er dus een God in de hemel en een Heere van zijn kerk die maar wat graag gebruik maakt van dat onbeholpen gepruts van jou, u en mij, in het opbouwen van zijn kerk, in het in stand houden en uitbreiden van zijn koninkrijk. Ondanks wie we zijn, ondanks wat we doen, hoeveel er ook aan mankeert, hij ziet er toch in Christus altijd genade gaan. En dat betekent ook voor het komend seizoen gewoon doorgaan met bouwen. Met het helpen van vader daarboven.
We zien daarvan ook iets terug in Handelingen 12 en daarom begin ik erover. Iets waar je zeker op moet letten, ook in het vervolg van deze preek, is hoe het zit met het gebed. Het gebed van de gemeente voor Petrus, die vastzit in die gevangenis. Helpt het gebed nou? Aflopen die bidders daar in Jeruzalem hun heren voor de voeten? We gaan er met elkaar over nadenken. Als de preek zal gaan over Handelingen 12, ik heb over de preek geschreven, de bevrijding van Petrus uit de gevangenis. En dan zien we drie dingen, u kunt het ook meelezen. De heren bevrijdt. Het gebed faalt. En op de derde plaats het woord blijft. Allereerst de heren bevrijdt. Gemeente, als we de loop van het boek Handelingen tot hiertoe overzien, dan valt op dat de vroege gemeente niet alleen over hoge bergtoppen gaat, maar ook door diepe dalen. Het grootste dieptepunt is wel dat Stefanus, die trouwe getuige van Christus, wordt gestenigd en de gemeente van Jeruzalem uiteen wordt gejaagd. Maar, evenals in de vorige hoofdstukken, wat er ook gebeurde tot daartoe in het boek Handelingen, ook nu worden de apostelen bewaard en gespaard. Want we lezen heel duidelijk aan het begin van Handelingen 8... dat waar de gemeenteleden ook heen verstrooid worden, de apostelen in Jeruzalem blijven. Het is eigenlijk als met een boomstronk. Je kent dat wel. Als een boom wordt omgezaagd, dan blijft er soms zo'n stronk in de grond zitten. En dan loop je langs die boomstronk en dan denk je bij jezelf, als je die zo ziet in de herfst of in de winter, ja, dat is een dode boel. Dat is niks meer. Daar komt niet meer goed hoor. Dat is afgelopen. Maar die stronk zit nog in de grond. En vervolgens loop je er bij het voorjaar nog een keer langs en warempel, hij loopt weer uit. En die boomstronk die begint opnieuw, die loopt weer uit en wie weet wat voor moois er nog uit gaat groeien. Zo is het ook als je leest dat de apostelen in Jeruzalem achterblijven. Wat er ook gebeurd is met de gemeente, de boomstronk zit nog in de grond. De fundering waarop de gemeente gebouwd was tot hiertoe, die ligt er nog. God kan nog verder gaan met zijn gemeente. Denk ik ook vandaag de dag. Wat er ook gebeurt met de kerk. Hier in het Westen, of elders in de wereld waar sprake is van vervolging. Oh, laat de fundering in de grond zitten. Hoe kaal het misschien ook lijkt, maar laat de fundering van de apostelen maar blijven. Laat ze maar gefundeerd blijven op wat zij ons gezegd en geschreven en aan ons doorgegeven hebben. Hun apostolisch onderwijs. Hoe mager het dan ook is wat nog op die fundering te zien is. Laat de fundering in de grond zitten. Blijf af van het woord. Laat ons daarop blijven baseren. Om vervolgens misschien nog eens versteld te gaan staan hoe de afgehouwen tronk ook hier in het Westen weer uit zou kunnen gaan lopen. Dus tot hiertoe zijn apostelen bewaard en gespaard. Ja, maar het is wel tot hiertoe. Want in Handelingen 8 is er in Handelingen 12 is het ineens alsof die beschermende hand van de apostel wordt teruggetrokken. Hoe zit dat precies? Er is een koning aan het bewind. Koning Herodes, kleinzoon van Herodes de Grote. Ongeveer even machtig en heersend over ongeveer een even groot grondgebied als zijn beruchte en beroemde grootvader. Hij staat best goed bekend. Ook bij orthodoxe, bijbelgetrouwe Joden, want hij wekt in elk geval de indruk dat hij het orthodoxe Jodendom zeer gunstig gezind is. Dat hij ook als een behoudende Jood wil leven, zullen we maar even zeggen. Maar hij heeft ook hele gewone trekjes hoor. Er zijn wel meer van die heersers die absoluut geen concurrentie dulden. En dit is er één van. Want er wordt op zijn grondgebied de naam van een andere koning genoemd. Jezus. En dat kan hij nou niet hebben. Hij duldt geen concurrentie. En vandaar dat hij de hand slaat aan sommige van de gemeente, wat dat ook precies inhoudt. Gevangenschap, marteling, de dood, intimidatie. Wie er in elk geval moet sterven, dat is Jacobus, de broer van Johannes. Had de Heer Jezus het ook al niet tegen hen gezegd. Jullie zullen echt gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ga worden. Ze moeten Jezus volgen. Jacobus moet Jezus volgen op zijn weg van lijden en van dood.
En dan merkt Herodes dat het volk dat wel fijn vindt. Dat hij nou eindelijk die gemeente eens aanpakt. Dat is ook bijzonder. We lezen nog in Handelingen 2 dat de gemeente in de gunst staat bij heel het volk. Dat ze goed spreken over die christenen, ook al zijn ze het zelf nog niet. En hier in Handelingen 12 is het Hosanna geroep in de richting van de gemeente geweken. En wordt er geroepen, kruisig ze. Weg met die gemeente. Vest op prinsen en op de volksgunst geen betrouwen. In elk geval, de beschermende hand van de gemeente, van de Heere trekt zich terug. En Herodes, die dus merkt dat hij de volksgunst op deze manier te pakken heeft, arresteert ook Petrus, laat hem in de gevangenis zetten. En daar zit hij dan gedurende de paasdagen en de daaropvolgende dagen van de ongezuurde broden. En na het feestgedruis, als dat allemaal voorbij is, zal ook Petrus ter dood worden gebracht. Want het volk geniet ervan. Wonderlijk toch? Wie snapt nu iets van de leiding van de Heere voor zijn gemeente, zoals dat gaat in Handelingen? Zo lang bewaard en gespaard die groep apostelen en nu ineens verdrukt en vervolgd. Nu zit ook Petrus vast. Wie kan het nog volgen? Waarom moet die beschermende hand zich in één keer terugtrekken? En is het zo ook vandaag de dag niet vaak, dat je zo weinig begrijpt van hoe de gang van de gemeente door deze wereld is? Waarom op veel plaatsen groei is, het aantal christenen toeneemt tegen de verdrukking in. Terwijl bij ons sprake is van krimp en achteruitgang, maar ook weer niet op alle plaatsen. Er zijn ook in Nederland plaatsen van hoop. Maar het aantal gelovigen toeneemt, gelovigen van buitenlandse komaf. Of ook Nederlandse jongeren die nieuwsgierig worden naar wat het christelijk geloof inhoudt. Die op zoek zijn naar zin en samenhang in hun leven. Maar het geeft al met al een verwarrend plaatje. Groei, achteruitgang en soms dwars door elkaar heen in één en hetzelfde land. Wie begrijpt iets van de gang van Christus met zijn gemeente? Waarom is zijn beschermende en bewarende hand er niet altijd voor zijn gemeente? Het is dan ook een geloofsartikel. Ik ben met u, al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Het is een belofte. Waar je gewoon ja en amen op moet zeggen, ook op het moment dat je het in de praktijk, kijkend naar de gang van de gemeente door deze wereld, niet altijd ziet. Maar het is waar, omdat hij het gezegd heeft. Hij is met zijn gemeente. Vertrouw die belofte. Wat die gemeente ook hier op Urk misschien nog voor de kiezer gaat krijgen. Maar daar zit Petrus in de gevangenis. Geducht bewaard, lezen we in vers 4. En na de paasdagen is het afgelopen met hem. Ja, en tegelijkertijd heeft het iets moois dat hij juist gedurende de paasdagen vastzit. Het heeft bijna een profetische functie. Want paas is toch het feest van de bevrijding? Dat is toch zo? Het Pasen denkt het Joodse volk toch terug aan Israël, dat uitgeleid werd uit het land Egypte en de vrijheid tegemoet ging, dwars door het water van de Rode Zee, het beloofde land tegemoet. Met Pasen denkt de gemeente van Christus daar in Jeruzalem toch terug aan de bevrijding van hem die gekneld lag in de banden van de dood en wiens graf leeg was. Op die eerste dag van de week bleek dat graf leeg te zijn. Toen die vrouwen in alle vroegte, toen het licht begon te worden, opgingen naar het graf en daaruit de mond van minstens één engel te horen kregen, hij is niet hier. Hij is opgewekt. Dus Petrus' situatie lijkt somber, maar als je kijkt naar de datum op de kalender en het feest dat aan de orde is, dan zit hij eigenlijk vast onder het teken van de hoop. En dan moet je eens kijken. Wat er op een nacht gebeurt in de gevangenis als Petrus heel diep ligt te slapen, dan wordt het ineens licht in zijn vertrek. En dan is er even als toen, op die eerste dag van de week toen het ook licht begon te worden, is er ook nu een hemelbode die komt met een boodschap van bevrijding. Hij zegt tegen Petrus, sta snel op. En als je dat dan bekijkt in het Grieks, dan heeft dat woord echt veel te maken met de opstanding van de Heer Jezus. En zo gebeurt.
vindt een paaswonder daar plaats in die gevangenis. Want Petrus staat op. Zijn ketenen vallen van zijn handen af. En hij volgt de engel. En hij gaat zoals het ware niet alleen de vrijheid, maar vanuit de dood ook het leven tegemoet. Het wordt Pasen daar in de gevangenis. Dat is nu hoe de Heere zijn kerk leidt. Al begrijpen we er dikwijls weinig van, zoals ik net gezegd heb. Maar toch wordt het vaak opnieuw Pasen in het leven van de kerk. In het leven van vervolgde christenen. Wat een boodschap van hoop voor hen. Dat de Heere zo vaak een einde maakt aan verdrukking en aan gevangenschap. En zijn kerk weer de vrijheid tegemoet leidt. Of ook als de boeien blijven en als de dood intreedt. Dat toch die gemeente dwars door de verdrukking heen in stand blijft. Dat niet de dood het wint, maar dat het leven het wint. Wat een prachtig hoofdstuk voor vervolgde christenen. Wat kunnen ze hier een moed aan ontlenen? Maar wat kunnen jij, u en ik hier ook een moed aan ontlenen? Als we in ons eigen leven vastzitten. Vast in banden van zonde en dood. Vast in banden van het ongeloof. Geen toekomst, geen leven. Geen werkelijk perspectief. En misschien voelen we dat ook wel tot op de bodem van ons bestaan. Dat we ons afvragen, waar leef ik eigenlijk voor? Waar is het me eigenlijk om te doen? En dan is het mooie dat het misschien vanmiddag nog wel Pasen wordt in jouw leven. Als er een hemelbode is, een getuige van Christus, in dit geval een gewoon mens. Die komt met een paasboodschap. Sta snel op door geloof in Jezus Christus. Volg hem vanuit de dood het leven tegemoet. Laat de boeien van zonde en van verslaving, van dood en van hopeloosheid achter je. En volg Christus uit het donker, het licht, de bevrijding en de vrijheid tegemoet. Dat is wat ik vanmiddag zeggen mag. Ook hier op Urk. Het kan Pasen in je leven worden. Als je die paasboodschap die je ook vanmiddag gebracht wordt serieus neemt. Sta snel op en volg je heiland, het leven en de vrijheid tegemoet. In tweede instantie letten we dan op het gebed dat faalt. Urkers zijn honkvast. Blijven graag op Urk wonen. Frustrerend als je hier geen huis kunt krijgen als jong stel en naar elders zou moeten uitwijken, want je blijft graag hier. Maar stel nu dat het echt niet anders kan en je moet verhuizen naar de andere kant van het land, weet ik waar precies heen, misschien wel naar Rodeschool of naar Den Haag of Maastricht op mijn part. Dan moet je je leven weer van voor af aan opbouwen. En dan moet je ook een kerk zoeken. Een kerk? Een kerk zoeken, hoe doe je dat dan precies? Hoe vind je nou een nieuwe geschikte kerk? Nou, misschien zeg je wel, ja, ik zou dan naar de kerk gaan waar ik mij thuis voel. Waar ik welkom word geheten, waarnaar mij wordt omgezien. Je kunt het ook wat principiëler aanpakken en dan kun je met de belijdenisgeschriften zeggen, ja, een goede kerk moet voldoen aan drie dingen en daar ga ik op letten. Dat het woord er zuiver verkondigd wordt, dat doop en avondmaal er goed bediend worden zoals de Heer dat wil en dat er naar elkaar wordt omgezien en dat je wordt aangesproken op het moment dat je verkeerde wegen inslaat. Dat noemen we ook wel de tucht. Ja, er zijn nog wel meer kenmerken waar je op zou kunnen letten, hoor. Want als ik kijk naar Handelingen 2, dan vind ik er nog wel een paar. Heel wezenlijk voor het gemeente zijn is bijvoorbeeld ook het gebed. Dat lees je in Handelingen 2. Dat de gemeente niet alleen volhardde in het breken van het brood en in het onderwijs van de apostelen, maar dat de gemeente ook volhardde in het gebed. In de tempel, in de huizen. Het gebed was wezenlijk voor de gemeente in Jeruzalem. Neem het gebed weg en er blijft van die gemeente van Jeruzalem niks over. Dan snijd je haar in het hart als het ware. Alsof je het hart eruit probeert te halen uit het gemeente zijn. En wat is nou het mooie als we lezen in Handelingen 12, vers 5. Dat de gemeente bij haar wezen blijft. Want daar lezen we in vers 5. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Maar, daar komt hij. Door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.
Dus juist als het er ontspant, blijft de gemeente hier trouw aan haar identiteit en blijft ze biddende gemeente. Let daar ook maar op als je gaat verhuizen. Of je nieuwe gemeente een biddende gemeente is. Let er ook maar op, kijkend naar je huidige gemeente, de gereformeerde kerkelier. Is dat een biddende gemeente? Hoe gaat dat op zondag, als de voorbeden aan de orde zijn? Denk je dan voor of na de preek al help? Daar heb je een tweede preek in deze dienst en ik wou dat het achter de rug was. Dat had ik vroeger tenminste als jongen wel, dat ik dacht van nou hebben we het gehad en dan begint die dominee nog een keer met een hele rij voorbeden. Dus daar hield ik nooit zo van. Maar eigenlijk is dat jammer, zo'n houding. Wij zijn biddende gemeente als we met huid en haar betrokken zijn op die voorbeders, op de nood die er leeft in de gemeente en die met elkaar voor Gods troon neerleggen. Het is niet alleen een aanhoren van een verhaal dat de dominee afsteekt in zijn gebed. Horen het mee te nemen in onze harten en eigen gebeden, ook in de week die voor ligt, dat we nog eens denken aan de nood in de gemeente en die nogmaals bij de Here neerleggen. Daar en dan zijn we biddende gemeente. En ook als we tot onze mogelijkheden behoort, eens deelnemen aan een gebedssamenkomst, waar, wanneer en hoe die dan ook precies georganiseerd wordt. Het is belangrijk om werk te maken van wat een wezenskenmerk is van de kerk. Bidden, met elkaar. Bidden, hoe dan ook. We zien dat dus de gemeenten daar in Jeruzalem wel doen. Alleen je vraagt je af, waar hebben ze dan precies voor gebeden? Kijk het naar die figuur van Petrus. Waar hebben ze nou precies voor gebeden? Wat denk je? Waar zouden ze voor gebeden hebben? Ja, zult u zeggen. Ze zullen wel gebeden hebben of Petrus nu trouw mocht blijven. Want hij had eerder onder doodsdruk gestaan. Hè? Toen de Heer Jezus voor de hoge priester stond. Ja, toen werd Petrus daar belaagd. Hè? Op die binnenplaats, bij dat vuur. Jij bent ook een van hen. Hij had het al 3 keer toe ontkend. Ze kenden Petrus. Ze zullen wel gevraagd hebben, Heere, houdt u hem alstublieft trouw. Ze zullen ook wel gevraagd hebben, Heere, geeft u hem alstublieft moed en hoop en blijdschap nu de dood voor hem zo dichtbij komt. Maar dominee, denkt u niet dat ze gebeden hebben om een wonder? Jij hebt misschien ook wel eens gebeden om een wonder in een hele moeilijke, uitzichtloze situatie. Zou de gemeente in Jeruzalem dat niet gedaan hebben, dominee, voor Petrus? Bidden om een wonder van bevrijding. Nee, dat hebben ze niet gedaan. En dat kan ik ook hard maken vanuit de tekst. Wij hebben daar net gezongen met Psalm 126... dat heel die bevrijding van Gods volk uit de ballingschap voor Israël was als een droom. Nou, dat zou je ook boven een groot gedeelte van dit hoofdstuk kunnen zetten. Dat het is als een droom, alsof het allemaal niet echt is. Allereerst voor Petrus zelf. Petrus die wakker wordt geslagen bijna. Als je kijkt naar dat Griekse woord dat gebruikt wordt in vers 7. Porren, dat is een beetje te vriendelijk, want het is eigenlijk een paf. Een forse dreun in zijn zij. Dan is hij wakker. Staat op, ketenen glijden van zijn handen. Volgt de engel. Langs de eerste wacht, de tweede wacht, niemand heeft iets door. De ijzeren poort door, daar staat hij op straat. De engel volgt nog een straat, verdwijnt dan uit zijn gezicht. En dan pas voelt Petrus als het ware de kans.

en hij klopt aan de deur van de poort. Dienstmeisje gaat luisteren. Haar naam is Rodé. Van vreugde doet ze de poort niet open als ze de stem van Petrus herkent. Haast zich naar de gemeente om te melden dat Petrus voor de deur staat. En ze zeggen, kind, je bent gek, dat kan helemaal niet. Hé, hey, is het echt? Nou ja, dan is het zijn engel. Dan is het zijn beschermengel of het is zijn geest als overledene. Beetje lastig om te interpreteren wat precies bedoeld wordt. Maar de gemeente in Jeruzalem gaat er in elk geval vanuit dat het onmogelijk Petrus kan zijn die daar voor de deur staat. En dan blijkt het Petrus wel te zijn. En dan zijn ze helemaal buiten zichzelf, want dit snappen ze niet. Hun hoofd, hun gedachten, hun hart, alles slaat op hol. Petrus vertelt wat er gebeurd is. Geeft bevel om het door te geven aan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. En aan de broeders. En verdwijnt dan uit Jeruzalem om zichzelf in veiligheid te brengen. En de gemeente blijft verbouwereerd achter. Want hier hadden ze niet op gerekend. Laat staan, laat echt staan dat ze hierom gebeden hadden. En toch is het gebeurd. Dus om heel eerlijk te zijn heeft er toch wel wat gemankeerd aan dat bidden van de gemeente. Als je bidden nou even definieert als het ook rekening houden met Gods mogelijkheden die al onze onmogelijkheden voorbij gaan. Ja, dan markeerde er wel wat aan het gebed van die gemeente in Jeruzalem. Wacht eens even. We moeten niet staan hoofdschudden naar die gemeente in Jeruzalem. Zo van, ach, ach, ach, wat een ongeloof en wat een gebrek aan vertrouwen en zo. Ja, om nou heel eerlijk te zijn, brengen u, jij en ik het erbiddend zoveel beter vanaf. U moet vaak denken aan die tekst van Paulus uit Romeinen 8, dat wij niet weten hoe te bidden naar behoren. En dat het maar goed is dat de geest van God ons te hulp komt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want weet ik altijd hoe ik moet bidden vanaf de preekstoel of in mijn persoonlijke gebedsleven? Weet ik de juiste woorden te vinden? Weet ik de juiste zaken voor het aangezicht van God te benoemen? Hebt u dat nou ook? Wat ik wel heb op de preekstoel in mijn persoonlijke gebeden, dat het een stamelen blijft. En dat net als in de gemeente van Jeruzalem, het werkelijk rekening houden met God en met zijn macht ontbreekt. Dat het vertrouwen op hem tanend is, terwijl de woorden nog wel van mijn lippen komen. Herken je dat? Heb je misschien jaren gebeden om de bekering van een kind of van een kleinkind, dat ongedoopt is gebleven? En je doet het nog, de woorden komen nog van je lippen. Maar om heel eerlijk te zijn, je bidt al zo lang en het vertrouwen begint je te ontbreken. Bid je nog steeds voor je dochter, die leidt aan hevige angststoornissen, terwijl je zo weinig ten goede ziet veranderen en denk je inmiddels, ja, ik bid er nog wel voor. Maar eigenlijk, waar doe ik het nog voor? Ik geloof niet meer dat er werkelijk wat gaat veranderen. Mijn vertrouwen in de macht van God, in de God die ik aanspreek, begint eerlijk gezegd echt te tanen en te ontbreken. Herken je jezelf daarin? Wat is ons bidden? Toch vaak een hopeloze, onbegonnen zaak. Toch? Kijk, we noemen het gebed wel eens een machtig wapen. En dan is de suggestie van dat beeld dat je al biddend veel bij God bereikt. Als ik voor u ga staan met een geladen revolver, dan komt u wel in beweging. Dan doet u wel wat ik wil. Moet God onder de indruk zijn op diezelfde manier van ons gebed? Moet dat hem nou in beweging brengen? Is mijn gebed een machtig wapen of is het, om eerlijk te zijn, meer een waterpistool? Of een klappertjesgeweer? Waar niemand werkelijk van onder de indruk is. Waar je eigenlijk alleen maar om kunt lachen. Als dat jongetje van een jaar of zes voor ons voor me staat met zijn waterpistool, dan denk ik niet, oh help, wat is dit? Moet God onder de indruk zijn van jou en mijn bidden? Dat betekent niet dat ik zeg dat we moeten stoppen met ons bidden. Maar we moeten het wel zien in het juiste perspectief. Ons bidden is op zichzelf genomen niet zo heel indrukwekkend. Het doet meer denken aan het gebrabbel van een kind. We hebben nu zo'n meisje in huis van ruim 2 maanden. En wat we beginnen te merken is dat ze bepaalde klanken begint uit te stoten. Dat ze mee wil praten. En dat je soms aan de klanken die ze uit iets kunt merken van wat er in haar omgaat. Maar het is natuurlijk allemaal heel onbeholpen. En dat blijft ze tot 1 jaar of 3, 4 of weet ik precies wanneer. Dat je soms denkt van wat bedoelt hij als

Wij nou eigenlijk? En toch zeg je niet tegen je kind, hou nou maar op van praten, ik begrijp er niks van. Wat een waardeloos gebrabbel. Je hoort het in liefde aan en je bent er blij mee. En zo moeten we naar ons bidden ook zien. Niet als iets om de Heere God nou bij wijze van spreken eens lekker mee onder druk te zetten om iets bij hem gedaan te krijgen. Wij gaan als aangenomen kinderen naar onze Vader toe, onze Vader om Jezus wil. En de wetenschap dat hij zo blij is als hij zijn kinderen hoort brabbelen. Dat het hem goed doet. Dat hij vol liefde luistert naar dat onbeholpen gestamel van al zijn aangenomen kinderen. Inclusief u, jij en ik. En sterker nog, dat die Vader daarboven, dat onbeholpen gestamel, dat kinderlijk gebrabbel, toch wil gebruiken, ondanks wie we zijn, bij de regering van zijn kerk, van deze wereld en ook van ons eigen leven. En daarom zeg ik met Paulus volhard in het gebed. Blijf kinderlijk brabbelen. Ook in de komende weken en maanden, zo richting de start van het nieuwe seizoen. Blijf bidden, blijf brabbelen. Vader hoort het zo graag. Op de derde plaats, het woord blijft. Het is een wat langer hoofdstuk, Handelingen 12. Er gebeurt veel in. Maar ik heb besloten destijds bij de voorbereiding van deze preek om het hoofdstuk toch maar in zijn geheel de revue te laten passeren, omdat het een hele duidelijke eenheid is. Want die koning Herodes, die komt terug aan het begin en aan het einde van het hoofdstuk. Beide keren in al zijn macht. Aan het begin van het hoofdstuk zie je dat hij kan doen met de gemeente wat hij wil. Aan het einde van zijn hoofd van het hoofdstuk blijkt hoeveel macht hij heeft, zelfs over niet-Joden. Want de havensteden Tyrus en Sidon sidderen voor Herodes. Ze hebben ruzie met hem gekregen, maar ze zijn economisch zo van hem afhankelijk dat ze zich geen ruzie met hem kunnen veroorloven. Dus vertegenwoordigers van die havensteden, tegenwoordig in Libanon gelegen, haasten zich naar het hof van koning Herodes om het weer in orde te maken. Nou, en via bemiddeling van een of andere blasters, een of andere kamerheer, krijgen ze toegang tot de koning. En ze mogen erbij zijn als hij een plechtige zitting houdt. Als zij ook hen gaat toespreken. Daar komt Herodes aan in al zijn macht en glorie. Gehuld in statiegewaad. Hij gaat zitten op de rechterstoel. En hij houdt een toespraak tot hen. En als de mensen dat horen, inclusief die Tyrius en die Sidonius, dan zijn ze zo onder de indruk dat ze uitroepen: de stem van God en niet van de mens. Deze Herodes, die dus doet alsof hij sympathie heeft voor het geloof in Israëls God, die zou nu eigenlijk moeten zeggen: ho, ho, ho, wat doen jullie nou? Jullie brengen mij de eer en de aanbidding, terwijl die alleen Israëls God, jullie en mijn God toekomt. Je moet niet voor mij door de knieën, maar alleen voor hem. Maar dat doet hij niet. Hij laat die mensen rustig praten. Want het kietelt wel een beetje aan zijn hart en aan zijn ego dat hem nu goddelijke eer en aanbidding wordt gebracht. Eerlijk gezegd vindt hij dat wel fijn. Hij valt door de mand. Maar hij daarboven heeft het door. En stuurt opnieuw een engel. Nu niet met een daad van bevrijding zoals in het geval van Petrus, maar met een daad van oordeel. Herodes wordt geslagen. En sterft binnen een paar dagen aan een afschuwelijke, gruwelijke vredeziekte. Zijn kroon, zijn troon vergaat. En dan is het zo bijzonder om te lezen wat er staat in vers 24. Dat waar zijn troon vergaat, het woord van God zich verbreidt en toeneemt. Hij vergaat, maar het woord, de prediking van het evangelie, gaat verder. En breidt zich zelfs uit, want we gaan dan lezen vanaf vers 25 over Barnabas en Saulus. En dat gaat dan richting de eerste zendingsreis. Dus waar de troon van Herodes vergaat, daar gaat het evangelie alleen maar verder. Wat een troost. Onze wereld wordt ook gedomineerd door vele machten en krachten die je soms te stuipen op het lijf jagen, ook in deze tijd. Dan heb ik het niet alleen over die mannen in de hoofdsteden van deze wereld, maar ook over de
De mannen en de vrouwen achter onze techbedrijven. Wat gaat er op ons afkomen qua kunstmatige intelligentie? Hoe gaat dat ons leven bepalen en vormen? Hoeveel mensen gaat dat van hun werk beroven? Om maar iets te noemen. Wat een dreigende wereld is het soms waarin wij groot worden, geregeerd door allerlei machten en krachten waar wij geen grip op krijgen. Dan kijk je soms naar je kinderen, liggend in hun bedjes, die drie kinderen van ons, en dan denk je, en wat voor wereld moeten zij nou opgroeien? En dan lees ik hier iets dat mij als vader ook zo goed doet. Herodes vergaat. Alle machten en krachten die zich niet aan God en Christus onderwerpen vergaan. Alles wat God naar de kroon wil steken gaat eenmaal ten onder. En het woord blijft. De prediking blijft. Omdat koning Jezus blijft. Glorie, halleluja, wat een houvast, mensen. Als je dan zelf wat bij je houvast vindt in dat woord dat voorgaat. In de prediking van het evangelie. In Christus die je verkondigd wordt. Want het is van twee in één. Of je blijft met Herodes en zoveel anderen op je troon zitten en je vergaat eenmaal. Of je stapt van je troon af, knielt neer en werpt je kroon aan de voeten, de doorboorde voeting van koning Jezus, die onze aanbidding zo waard is. Wat wordt het voor jou, wat wordt het voor u? Met Herodes ondergaan of jou vastvinden in het woord. En in hem die ons in dat woord wordt aangeboden en verkondigd. Jezus Christus. Amen.

Gemeente, bewaar het woord in uw hart gehene vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede.

De wereld wacht op een mens die God volledig is toegewijd. God zelf in de eerste plaats wacht op zo'n mens die hem volledig gehoorzaamt. Die Christus alles in zich laat zijn en die in alle nederigheid en geloof aan hem de kans geeft zijn liefde en kracht te openbaren. Er is geen beperking aan hetgeen God kan doen met een mens, die God alleen de glorie geeft.

Goedenavond, welkom bij Zingen in de Zomer. U gaat vanavond luisteren naar een aflevering van woensdag 19 augustus 2026. Hieraan zal meewerken het Urker Mannenkoor Halleluja en de Urker Voices onder leiding van Bert Mol. De meditatie wordt deze avond verzorgd door Bert Notenboom met als thema Onze eigen naam, een nieuwe naam op een witte steen. Muzikale medewerking is er van Hendrik van Veen en Jaap Kramer op orgel en de vleugel. Adjan en Edith Post zullen de trompet bespelen. En op de viool hoort u Laura Kieboom. We wensen iedereen een gezegende, maar ook een luisterrijke avond toe.

Lieve vrienden en vriendinnen, wat fijn dat u er allemaal bent, hier in deze volle Bethelkerk, in het kerkje aan de zee. Ik ga beloofd samen met Bert, we zouden even zwaaien en u zou terugzwaaien op de haven bij het scherm en waar u op een andere manier met ons verbonden bent. Van harte welkom op deze slotavond van het Zingen in de Zomer 2026. Het Urke Mannenkoor Halleluja, Urke Voices, Bert Mol, Jaap Kramer, Hendrik van Veen, Adjen Edith Post, Laura Kieboom, Bert Notenboom, een hele rij met namen. En daar ging het deze zomer precies over. Over namen. 8 weken lang. Met 1 grote belofte als rode draad. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Het was een zomer over namen. Over de naam van God. Die vertelt wie hij was. Wie hij is. En wie hij zijn zal. Over de namen die hij aan mensen gaf. Namen die laten zien dat hij de God is die hoort, die zich aan mensen verbindt, die mensen roept en inschakelt in zijn plan. De God die trouw is en genadig is. De God die redt. Vanavond komen al die namen samen, want op deze slotavond gaat het over onze eigen naam. En dat is dan niet de naam die onze ouders ons hebben gegeven. Niet de naam die in ons paspoort staat of op ons rijbewijs staat. Maar de nieuwe naam waarover de Bijbel spreekt. Een naam geschreven op een witte steen. Een naam die we ontvangen wanneer we mogen delen in de overwinning van Christus. Wanneer we bij hem mogen binnengaan tot het feest. Wanneer we thuiskomen bij hem. Ook vanavond noem ik de naam van onze zingende zomerpredikant Klaas van der Sloot. In de laatste periode van zijn leven heeft hij ons dit thema aangereikt, verder uitgewerkt. En voor hem bleef thuiskomen geen verre gedachte. Het werd een werkelijkheid die heel dichtbij kwam. Hij kende zijn bestemming. En juist daarom mag zijn stem vanavond meeklinken. We zijn dankbaar voor wat hij ons heeft meegegeven. En speciaal wil ik zijn familie die vanavond in ons midden is, welkom heten. Misschien bent u vanavond wel blij en dankbaar. Misschien draagt u zorgen met u mee. Misschien mist u iemand die eerder nog naast u zat. Noem die naam in uw hart. En even uw blik omhoog. Want met alle namen vormen we vanavond 1 groot zingen in de zomerkoor. Met meer dan 1000 stemmen maken we Gods naam groot en gaan we zingen uit volle borst voor hem die ons allemaal bij namen kent. We zingen vanavond over de toekomst en hoe we eens bij God mogen thuiskomen. En we wensen elkaar dan ook een hele bijzondere slotavond toe.

Op deze laatste avond van Zingen in de Zomer 2026 lezen we uit Openbaring 2 de derde brief aan de gemeente Pergamum of Pergamus. Ligt in Turkije. Het is ongeveer 25 kilometer landinwaarts van de Egeïsche Zee ten noorden van Smyrna. Het is belangrijk als we het lezen dat we dan bedenken dat het geen onbeduidend stadje is, zoals Winschoten of zo, wat bij mij vlakbij is. Zijn er mensen uit Winschoten? Ja, daar kan u ook niks aan doen. Maar Winschoten, ja, daar kom ik ook van weg nu. Maar Winschoten, dat mag eigenlijk geen naam hebben. Vergeleken bij bijvoorbeeld Amsterdam. Ja. Ik vraag niet wie er uit Amsterdam komt. Maar het is belangrijk, dat voel je dan ook. Maar deze Pergamum, dat mag een naam hebben. Dat stond heel goed bekend in de zin van politiek, religieus. Het was een centrum vol met tempels. En daar moet je ook uitkijken. Jezus zegt in de brief dat de troon van Satan daar is. Dat is altijd waar macht, geld, religieusiteit zijn hoogtepunt vindt. De troon van Satan, pas maar op. We gaan het samen lezen. Heel bijzonder. Lees maar mee. Openbaring 2. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont. Namelijk daar waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen van Antipas. Mijn getrouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Hij kent mijn naam.

Van wie ben je er een? Belangrijk om die vraag te stellen. Voor de niet-Urkers onder ons, van wie ben jij er eentje? Maar dat klinkt niet natuurlijk. Ik heb een week lang geoefend op dit zinnetje. Dat is wel belangrijk. En dan zeg je bijvoorbeeld, ja, ik ben Bert van Bert van Bert. En dan denk je, ja, oké, wie ben je dan? En dan noem je soms nog een adres erbij, toch? Zou kunnen, dan weet je dat in ieder geval. Van wie ben je iedereen? Ine. Sorry, daar gaat hij alweer. Straks, als je voor de hemelpoort staat, klinkt die vraag. Deze Urkenvraag. Van wie ben je iedereen? Denk er maar goed over na. Want dit bepaalt de uitkomst van het slotakkoord. Of het majeur of mineur is. A majeur, ah nee toch. En nog veel erger. Of G A mineur of A majeur. Of geen majeur, excuus. God groot maken. Een groot akkoord. Een groot G-akkoord. Maak God groot. Als we het daarover hebben, dan hebben we een heleboel dingen gehad deze zomer. Ik heb met u meegeleefd en meegelezen. Als het gaat om de naam van de eeuwige, Yahweh, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben dezelfde en ik kom erin en ik kom erbij. U heeft het gehad met elkaar en nagedacht over Jacob, de bedrieger, de hielenlichter. Zijn naam werd Israël. De strijd is aan God, de strijd is voor God en de strijd is door God. Strijder God. Zo kan je naam zomaar veranderd worden. Dat is belangrijk ook voor vandaag. En die naam van Jezus. De naam boven alle namen. Waardoor wij moeten zalig worden. Ja, tegenwoordig is het zo dat in de religieuze, spirituele wereld, dan zeggen we allemaal van ja, oké, okay, ja, weet je, het is de God van het universum. En met elkaar doen we allerlei meditatiestandjes voor de God van het universum. Ja, Satan vindt het heel leuk. De troon van Satan. De Satan vindt het heel leuk om God genoemd te worden. De God van het universum. Mag hij ook een naam hebben? Ja. Hij heeft een naam gekregen. De naam boven alle naam. De naam van Jezus. God redt. En hij redt het wel met u, met jou en mij. Maar het is door Jezus alleen. Die ene naam. En dan zie je het zo ongelooflijk mooi. Dat Simon. Dat hij een Petrus werd. Een rots. Omdat hij die naam beleed. U bent de Christus. De Zoon. Van God. Ben Elohim. Ben Yahweh. De Messias. Hij was Ben David. Yeshua HaMashiach. Ben David. Ik zeg het.

Even in het Hebreeuws en vertaal ik het. Jezus de Messias, zoon van David. En misschien komen we dan dichterbij wat hier staat. En ik zal hem op een witte steen geven een nieuwe naam. Ik denk dat die nieuwe naam verbonden is met die naam. Ben Yeshua of Ben Yahweh, zoon van God, zoon van Jezus, gekocht en betaald, geadopteerd. Wat diep indrukwekkend. Die naam doet ertoe, de naam van Jezus. Afgelopen weekend heb ik nog meegemaakt dat iemand stierf. En het bijzondere was dat de verpleegkundigen allemaal atheïsten een reanimatie moesten doen. En er was paniek in de tent. Er was een personeelstekort en er was dan zo'n reanimatie. En in de overdracht zeiden die atheïstische seculieren verpleegkundigen tegen degene aan wie ze het overdroeg. En er was één dame bij en zij was christen. Ja, we hadden gisteravond nog een reanimatie. Met onderbezetting. En waar de normaal paniek in de tent was, was er nu volkomen vrede. Nou, dat dus. Hij was namelijk een christen. En de eeuwige, hij kwam erbij, hij kwam erin. Het mag een naam hebben, hoor. Nou, dan zie je het gebeuren dat als we het over onze naam hebben, dat we daar toch even iets aan hebben. En dan heb ik een tijdje te worstelen. Is dat nou dat we nou geen Jan de Boer meer mogen heten? Vindt God dat dan geen mooie naam? Of Jaap Kramer, of vul je naam maar in. Maar mag je niet meer zo heten? Nou, aan mijn naam zit mijn oude aard verkleefd. Wie ik ben. Bert hoort bij Bert. En jouw naam hoort bij jou. Maar jij bent imperfect. Maar alleen met hem compleet. Op het moment als we daarna gaan kijken, dan denk ik dat we die, in Israël zie je dat steeds, hè, zoon van, ben, dat is heel, heel belangrijk. Zoon van, dat straks ook belangrijk is. Maar er staat nog meer in de tekst van vandaag. En dat is, ik zal hem die naam geven op een witte steen. Waarom die witte steen? Nou, er was een wit steentje en ik heb er eentje meegenomen. Een wit steentje. En met die witte steentjes in de Grieks-Romeinse tijd, daar konden verschillende dingen mee gebeuren. Enerzijds kon je in de Grieks-Romeinse tijd met dat steentje kon je vrijgekocht worden. Hier, een witte steen. Je bent vrij. Gevangene, je mag vrij heen gaan, alsjeblieft. Vrijgesproken door de rechter. Ik zal hem een witte steen geven. Wie overwint. Is belangrijk. In alle brieven staat wie overwint. Betekent wel dat je vol moet houden. Het is niet zo van, joh, ik heb een keer een zondagsgebed gebeden. Ik heb de ticket naar de hemel op zak. En ayeto, ik doe wat ik zelf maar wil. En klaar ermee. Niks daarvan. Wie overwint, hou vol. Zelfs al woon je daar waar de troon van Satan is. Daar waar het machtsimperium van Nederland gebouwd is of wat dan ook. Of misschien wel de geestelijke machtsimperium. Waar het zo occult is als de neten. Ik begreep dat er ongelooflijk veel mensen ook op de haven en in het kerkje aan de zee op allemaal plekjes wonen waar je maar met een paar christenen bent. Laat het over jou gaan, dat je overwonnen hebt, dat je getrouw geweest bent. En dan word je een witte steen gegeven. Niet door Bert Notenboom, hoor. Maar door hem. En hij geeft hem, alsjeblieft, vrijspraak voor jou. Maar die witte steen werd nog ergens voor gebruikt. Die witte steen werd in de Grieks-Romeinse tijd werd ook gebruikt. Alsjeblieft, je bent welkom op het feest. Welkom aan tafel. Dat is bijzonder. Een toegang tot het feest. Niet alleen vrijspraak, maar ook welkom binnen. En daar, op die witte steen, waar ik vrijspraak en toegang krijg, staat een nieuwe naam. En ik weet niet hoe jij gaat heten. Ik weet ook niet hoe ik ga heten nu. Hij weet het. Maar ik weet het zeker. Het zal verbonden zijn met hem, waardoor we onze redding te danken hebben. Het zal ook verbonden zijn
met jouw wezen. Wie jij in wezen bent. Want dat veegt God niet zomaar van tafel. Hoe diep indrukwekkend. God die zo dichtbij komt, dat niet zoals bij de ingang je een programmaatje kreeg, even van een derde dat krijgt, maar dat ik die steen zal geven. God, Jezus. En dat hij voor onderweg brood geeft, manna. Laat dat nou net ook in de ark gezeten hebben. De twee stenen tafelen waar God zelf op geschreven heeft. En een kruikje met manna. Hoe is het met u? Leef je nog voor eigen rekening? Van wie ben jij er een? Ben je al een geadopteerd kind van Jezus? Gekocht en betaald door hem? Hou vol. Overwin. Hou je ogen op hem gericht. Noem hem bij zijn naam. Niet iets van het al of zo, maar Jezus. Want hij is het, God, die redt. Aan het einde van de avond krijgt u een voorbeeldsteentje. Het is niet, u kan het niet meenemen straks, als u uw laatste adem uitblaast. Maar u kan het wel meenemen naar huis. Eén iemand, die heeft deze al gekregen. Niet deze, maar de echte steen. Een witte steen. Met een nieuwe naam erop. Ik weet niet hoe hij heet nu. Maar het zal verbonden zijn met zijn wezen, wie hij hier was. Ik weet het zeker. Was Klaas van der Sloot. Hij die mij, ons, dit thema aangereikt heeft. Hier moet je het over hebben, de laatste avond. Voor hem is het werkelijkheid. Een witte steen met een nieuwe naam om vrijgekocht binnen te gaan. En nu? Ik hoop dat op het moment dat je je laatste adem uitblaast, en dat kun je nu al zeker weten door de Heer Jezus aan te nemen, dat je zegt, ja, met King Gabaan, de stad bruist. De mensen zingen, ik kan ze al horen. Elk geluid een symfonie, het klinkt als muziek in de oren. De stad bruist, de mensen zingen, een feest als nooit tevoren. Dan klinkt mijn naam. Mijn nieuwe naam. Ik ben opnieuw geboren.

Dat u niet schrikt, want ik ga geen solo's doen. Daar hebben wij betere zangers voor. Maar ik heb wel een verrassing voor iemand vanavond hier in de kerk. Ik werd vorige week gebeld. Ja, er zit een speciale gast in de kerk. En die is vandaag jarig. En die wordt vandaag 20 jaar. En hij zit hier rechts van me, achter me. Albert Pieter de Vries. Ik werd gebeld vorige week door je broer, Hendrik Jan. Hij zegt, ik zou het zo fantastisch vinden voor zijn verjaardag om hem samen met de koor, want dan doen we dat gewoon met de hele kerk, Psalm 134, vers 3, daar zeer een zegen op je daar. En dat willen we voor jou zingen, speciaal voor deze hele bijzondere verjaardag. Want het is een wonder dat je nou bij ons bent. En ik wou zeggen, laten we dat met z'n allen staande doen.

De naam van de Heere zij geloofd tot in de eeuwigheid. De Heere, hij is verheven boven alle heidenvolken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. We hebben gezongen van God. En als we aan God denken, dan denken we, wie is als hij? De Heere onze God, die zo hoog woont en zo laag neerziet. Naar dat wat misschien wel geen naam mag hebben. Zo voelen velen zich vertrapt. Maar God die de geringen opricht uit het stof, de armen opricht uit het vuil, hij zet ze bij de edelen, bij hem aan tafel. Bij de edelen van zijn volk. Laten we samen deze God danken die een naam geeft wat hier op aarde misschien geen naam mocht hebben. Hemelse Vader, wij danken u dat u zo hoog woont en in uw genade zo laag neerziet. Zo bent u, Heere, de machtige die zich misschien nog verder verheffen en groter maken, die zal u vernederen. Maar zij, de geringen die liggen in het stof, die richt u op. Die geeft u een witte steen met een nieuwe naam. Welkom. Wij danken u, Heere, voor het evangelie dat zij die vasthouden aan uw naam, zij die naar u opzien, hun vertrouwen zal niet beschaamd worden. Dankzij de Heere Jezus. U, Heere Jezus, u heeft vrede gemaakt door het bloed aan het kruis. Dankzij u werd het goed voor ons. Dank u wel dat we op u, uw naam, mogen vertrouwen en bouwen. Heere, geef dat we juist in deze tijd, waar misschien wel op heel veel plekken in Nederland Satan zijn troon heeft, dat we vast mogen houden aan uw naam en die niet te verloochenen. Geef dat we niet op zullen gaan in het vage iets van het universum waarmee we de afgoden van deze tijd eren. Maar geef dat we op zullen staan en op blijven staan. Op die naam van Jezus. Dank u wel voor het perspectief wat u geeft door de dood heen. Kom aan tafel. Het manna en de wijn, het staat klaar. Ik hoor de feestvreugde al en de mensen zingen met de engelen. Een nieuw lied, een lied als nooit tevoren. En dan klinkt mijn naam, een nieuwe naam. Opnieuw door uw genade geboren. Dank u wel voor het wonder van uw genade. Wat we vanavond mochten bezingen en mogen bezingen. Dank u wel dat we dat mogen doen vanuit een gebroken leven. Vanuit een zondig leven. Omdat we niet bouwen op onszelf, maar vasthouden aan wie u bent. Heren, we bidden u voor alle mensen die als het ware in het stof liggen. Gevallen zijn. Neergetrapt zijn. Waarover geroddeld en gesproken wordt. Leugens. Dank u wel, Heren, dat u zeer hoog woont. En zeer laag ziet. Dank u wel, Heren, voor de ruim 200 vrijwilligers die zich deze zomer hebben ingezet hier bij Zingen in de Zomer om de lof van uw naam voor te laten gaan, door te laten gaan en dat we het mee mochten zingen met elkaar. Zegen alle vrijwilligers die zoveel gegeven hebben. En dank u wel voor alle honderden bemoedigingen, getuigenissen die binnenkomen dat u Zingen in de Zomer gebruikt tot de verheerlijking van uw naam en de uitbreiding van uw koninkrijk. Dank u wel voor de koorleden, de dirigent, voor de muzikanten. Dank u wel dat ze ons voorgaan en meenemen in het lied voor u. Zo prijzen we u, Heere, want u bent het waard te ontvangen. Alle lof, alle dank, alle eer, alle aanbidding. Geprezen zij u, Jezus. Tot in eeuwigheid.
Amen.

Ja, lieve vrienden en vriendinnen, wat hebben we samen gezongen? 8 weken lang stonden we stil bij namen. Bij de naam van God en bij de mensen die door God bij hun naam werden geroepen. En vanavond klonk die bijzondere belofte voor onszelf. Een nieuwe naam op een witte steen. Een naam die zegt dat we gekend zijn, geliefd zijn en bij hem thuis horen. Misschien gaat u straks naar huis met zorgen, met vragen. Misschien was het gemis van een naam van iemand duidelijk voelbaar. Maar u mag erop vertrouwen dat God ons kent. En ook hen die we moeten missen. Dat aan ons de naam is gegeven waardoor wij gered worden. En van hem wij zijn nieuwe naam mogen ontvangen. Want die hoop mag u vanavond meenemen naar huis. Als aandenken en herinnering geven we u straks een witte steen mee. Met erop de woorden nieuwe naam. Wat die naam zal zijn, dat weet alleen God. Maar wanneer iemand de komende tijd vraagt wat die steen betekent, hoop ik dat u kunt zeggen: God kent mij. Hij laat mij nooit los. En laat die steen er ook maar op een duidelijk plekje liggen. Dan willen we iedereen bedanken die vanavond heeft meegewerkt. En er zijn de namen weer. Het Urker Mannenkoor, Halleluja. De Urker Voices. Bert Mol. Jaap Kramer. Henry van Veen. Arjen en Edith Post. Laura Kieboom, Tamer Kramer en Bert Notenboom. En jullie bedanken we ook iedereen die zich deze zomer heeft ingezet. Alle zangers, de muzici, de predikanten en de enorme groep vrijwilligers. Die voor en achter de schermen zingen in de zomer mogelijk maken. En maak vooral die namen vragen om één groot daverend applaus. Maar één naam wil ik er vanavond toch even uitlichten. Dat is Bert Mol. Jarenlang heeft hij met zijn koren meegewerkt aan Zingen in de Zomer. En vanavond kwam daar het laatste hoofdstuk bij. Bert, hartelijk dank voor alles wat je voor je koren en voor ons hebt betekend. En je had één wens. Heb je gemaild? Dat wou je nog graag hebben. Weet u wat hij graag wil hebben? Een Zingen in de Zomer shit. Dus die krijgt hij nou. En volgens Tien past hij ook. Dus als je volgend jaar komt, verwachten we ook dat je het shitje aan hebt. Ik zou zeggen, dragen met ere. En nu kwamen er voor de avond kwamen er 4 dames uit Spakenburg met een cadeautje ook voor Bert. Dus dat heb ik even meegenomen. En in Spakenburg bakken ze allemaal van die speciale harten. Dus je krijgt een cadeautje van een Urkerbakker van een Spakenburgse bakker. Het thema van Klaas van der Sloot leidde ons deze zomer van Gods naam naar onze naam. Van geroepen worden op aarde naar thuiskomen bij God. En dat is het blijvend perspectief op de toekomst dat jullie mee mogen nemen naar huis. Buiten staat de koffie nog klaar. Praat nog wat na. En 12 september, onthoud die datum, dan zijn we in Deventer. Het wordt een fantastische dag, samen met Emmanuel. Het is zeker een aanrader om die dag ook vrij te houden. Het is Monumentendag, Deventer is een hele mooie stad. En er mag best wel eens een keer een mooi geluid van ons klinken daar. Zien we elkaar niet, dan zou ik zeggen, graag tot volgend jaar. Ga naar huis onder de zegen van hem, die u bij uw naam kent en die belooft, ik ben er. Voor altijd. En laat een steentje straks op een mooie plek liggen.

We eindigen niet met onze naam. Ook niet met namen van mensen hier. Maar we eindigen met de naam boven alle namen. Het is zo diep indrukwekkend, lieve mensen, dat als we als pelgrims hier bij elkaar zijn, doet ons dat verbonden zijn met de pelgrims in de woestijn, vanuit Egypte, bevrijd, onderweg naar het beloofde land. En daar stond die hoge priester met die gouden tulband, met die rand, met daarop geschreven de naam. En hij had de grote opdracht om de naam van de eeuwige, om daarmee te eindigen en die op het volk te leggen. Dat maakt elke dienaar van God heel klein. Want dan zegt God, de eeuwige, zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Zijn naam, daar moeten we het van hebben. Daar houden we aan vast. Van wie ben je de ene? Van de naam die ik op je mag leggen. Ga in vrede onder de zegen van de eeuwige. De Heere zegene u. Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Amen.

U heeft zojuist kunnen luisteren naar Zingen in de Zomer en wel een aflevering van woensdag 19 augustus 2026. Hieraan werkte mee de Urker Voices en het Urker Mannenkoor Halleluja onder leiding van Bert Mol. Muzikale medewerking was er deze avond van Arjan en Edith Post op de trompet en Laura Kieboom op de viool. Piano en vleugel werden bespeeld door Hendrik van Veen en Jaap Kramer. Het thema deze keer was onze eigen naam, een nieuwe naam op een witte steen. En daarover mediteerde Bert Notenboom. Wij willen iedereen bedanken voor het luisteren naar dit programma en graag tot volgende week.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van de jonge vrouwen. Een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wijd vertakt, verblijft de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen. Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt hij oorlogen uit. Bogen breekt hij. Lansen verbrijzelt hij. Wagens verbrandt hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken. Verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.